0: onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig, bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
2: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne carwash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
3: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: Radio-info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: info.
1: Feest in Stolk. Op vrijdag 22 mei begint hij weer. De Stolkse Pinksterkermis. Met op maandag tweede Pinksterdag de Club van 100. Met vanaf 8 uur 's morgens koekslaan. En vanaf 10 uur op het Dorpsplein voor het Wapen van Stolwijk. Muziek, sfeer en feest. Daar moet je bij zijn. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails en werden met slijptollen losgemaakt. In totaal waren er zo'n 25 demonstranten bij Den Haag Centraal. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. Eerder op de avond werden zo'n 70 pro-Palestijnse activisten aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangiften waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen onderzoeken zal doen naar oude aangiften van Trump, zijn familie of hun bedrijven. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels op Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde vorige week nog dat de maatregelen onvoldoende effect zullen hebben. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig. Bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: regio-info.
1: De Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als afgelopen maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar, toen er 312 burgerdoden vielen. Het aantal slachtoffers loopt al maanden op, vooral door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De meeste doden vallen ver van de frontlinie. Ook deze maand zijn er massale raketten- en drone-aanvallen van Rusland, maar Oekraïne doet ook steeds meer luchtaanvallen op doelen in Rusland. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 van uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei eind vorig jaar dat gemeenten moeten wachten op landelijk beleid, maar dat duurt Amsterdam te lang. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer, in het binnenland buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
5: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: free.
1: Wat er in de Krimpener Waard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpener Waard.

0: Regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@ntvkrippendewaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10:00 tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is in 10 maanden niet zo hoog geweest als vorige maand. Er vielen in april 238 doden door Russische aanvallen, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal sinds juli vorig jaar. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Die spreken van openlijke corruptie, omdat Trump heeft afgesproken dat de fiscus geen onderzoek zal doen naar oude aangifte. Ook komt er een vergoeding voor mensen die claimen dat ze in het verleden ten onrechte zijn onderzocht, mogelijk ook kapitoolbestormers. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. Ze eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Door de spoorblokkade lag het treinverkeer enige tijd stil. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Er kwam veel rook vrij en al snel werd duidelijk dat er in de omgeving asbestdeeltjes neerkwamen. Meerdere keren werd er een NL-alert verstuurd. De noodverordening in Schagen geldt voor een deel van het bedrijventerrein bij het getroffen autobedrijf. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. 'S Middags wordt het vanuit het westen droog en zonnig. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Info. Een activiteit van Proef de Krimpen de Waard. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei in het Pinksterweekend organiseert Proef de Krimpen de Waard een gezellige oogst- en streekmarkt bij het Streekmuseum Krimpen de Waard in Krimpen aan de IJssel. Tijdens deze lente-editie presenteren tientallen voedselmakers uit de omgeving hun heerlijke streekproducten aan het publiek. Zo is er een grootse uitstalling van zuivelproducten, siropen, jam, honing, appelsap, vlees, boerderijijs enzovoort enzovoort. Maak kennis met de makers, kom proeven en beleven. De markt op zaterdag 23 mei is van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags bij het Streekmuseum Krimpen de Waard. U weet het adres, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel.

0: regio-info.
1: Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 7:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. In april vielen door Russische aanvallen 238 doden, blijkt uit een berekening van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vielen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstand drones. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een noodverordening ingesteld omdat bij een grote brand gisteren asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied betreden. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf op een bedrijventerrein. Vanwege de rook en het asbest werden meerdere NL-alerts verstuurd. In Oostenrijk worden 2 mensen ervan verdacht dat ze voor hun plezier mensen hebben neergeschoten tijdens de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald voor zogenoemde sniper-safaris, waarbij ze als toerist vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar. Het weer? Het wordt een wisselvallige dag met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: Info.
1: Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimpenerwaarts.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. Speciale commissie van medici en ethici deed toen een dringende oproep om openheid van zaken te geven, maar die werd door de kliniek genegeerd, meldt Nieuwsuur. Pas vorig jaar heeft het centrum alle betrokkenen geïnformeerd, omdat dat moest van het ministerie van VWS. Vorig jaar bleek dat de kliniek in de afgelopen 20 jaar 36 massadonoren creëerde. Dat zijn donoren met meer dan 25 kinderen. De politie heeft gisteravond 5 pro-Palestijnse activisten aangehouden die het spoor bij Den Haag Centraal blokkeerden. De activisten eisten dat het kabinet in actie komt voor de activisten die per boot onderweg waren naar Gaza en die door Israël zijn opgepakt. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Volgens de VN vielen in april 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. De meeste doden vallen ver van de frontlinie door aanvallen met raketten en lange afstandsdrones. Arsenal is zonder zelf te spelen landskampioen van Engeland geworden. De koploper kan niet meer worden ingehaald door concurrent Manchester City, die punten liet liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar en dat betekent een extra ontlading bij de fans. Sommigen waren nog niet geboren toen de club uit Noord-Londen voor het laatst kampioen werd.
3: I haven't won the league since I was born. I am ecstatic. I'm excited. I can't believe it. This ain't real. It's not real to me. This ain't real. I've been waiting this my whole life. I can't believe it's true. I can't believe it. We won the league!
2: De weersverwachting wisselvallig met geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker droog en zonnig, dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waardrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimp aan de IJssel. Kost de verdeelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De directie van Vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens in Leiderdorp wist in 2018 al van massadonoren, maar hield dit stil. De speciale commissie riep toen op tot openheid van zaken, maar die oproep werd genegeerd, meldt Nieuwsuur.
3: Het ironische is, of het cynische, is dat in de commissie die dit advies opstelde, zaten twee mensen van deze kliniek. Dus ja, je begrijpt langzamerhand niet meer hoe het kan dat ze zichzelf adviseerden om openheid van zaken te geven en het niet deden.
2: Betrokkenen zijn pas vorig jaar geïnformeerd. In Brussel is vannacht een compromis bereikt om verhoging van de Amerikaanse importheffingen te voorkomen. President Trump had daarmee gedreigd als de EU niet voor 4 juli de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt zou nakomen. Het Europees Parlement wilde extra garanties, onder meer sancties als de VS zich niet aan de overeenkomsten houdt of weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Maar sommige lidstaten en de commissie vreesden dat dit de afspraken in gevaar zou kunnen brengen. Afgesproken is nu dat de EU maatregelen kan nemen, maar een speciale Groenland-clausule komt er niet. De Russische president Poetin en de Chinese president Xi hopen vandaag nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De twee praten in Peking onder meer over energie en onderlinge betrekkingen. Rusland heeft het zwaar door westerse sancties, legt correspondent Gabi Verberg uit.
4: Wat voor Rusland voor verlichting zou kunnen zorgen is als ze een overeenkomst bereiken met China op de Siberië 2 pijplijn. En daar praten de landen al heel lang over. Het is een lijn die in aanbouw is en die loopt van Rusland door Mongolië naar China. En door die pijplijn kan Rusland gas pompen.
2: China is de grootste afnemer van olie en gas uit Rusland. De Noord-Hollandse gemeente Schagen heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard, omdat bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Die brand brak gisterochtend uit in een autobedrijf. Meerdere panden gingen in vlammen op. Het weer, het wordt een wisselvallige dag. Geregeld zon, maar vooral in het binnenland ook stevige buien. Mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog en zonnig. Wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
6: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en Zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

0: in de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat er extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne is de afgelopen maanden fors opgelopen. Vorige maand vielen volgens de VN 238 burgerdoden door Russische aanvallen. Dat is het hoogste aantal in 10 maanden tijd. Correspondent Christian Pauwe over die stijging.
3: Dat komt voor een groot deel door die gigantische luchtaanvallen die Rusland uitvoert. Met drones en raketten op steden ver van het front. Vorige week nog 1500 drones, tientallen raketten in 24 uur op steden door heel het land. En ja, vooral die raketten zijn moeilijk om uit de lucht te schieten voor Kiev, omdat Oekraïne niet genoeg munitie en luchtafweer daarvoor heeft.
2: Ook deze maand zijn er veel drone- en rakettenaanvallen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroep Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om te reageren, anders stappen ze naar de rechter. De eerste 2 BOA's van de NS dragen vandaag tijdens hun dienst een wapenstok. In totaal krijgen 75 NS-veiligheidsmedewerkers een wapenstok. En dat is nodig, zegt NS.
4: Wat wij de afgelopen jaren zien, is dat agressie en geweld tegen onze BOA's aan het stijgen is. De maatschappij verandert en dat zien we ook terug in het station en in de trein. En wij vinden als bedrijf dat we alle middelen moeten onderzoeken die mogelijk kunnen bijdragen aan de veiligheid van onze collega's.
2: Het gaat om een proef van een jaar. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Later wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Goedemorgen, Krimpenerwaard. Ons motto is: breng gezelligheid, informatie en muziek bij u thuis. U hoort ons alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Een ochtendprogramma, het beluisteren waard. Presentatie Adrie Oudenes. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

0: Dit is Goedemorgen Krimpenerwaard met Adrie Oudernes.
1: RTV Krimpenerwaard.
2: Goedemorgen. Jawel, daar zijn we weer. 6 minuten over 9. En het is alweer de 20ste dag van de maand mei. 26. Wauw. Gaat hard, hè, die tijd. Voor het weten is het alweer weekend. Nou, nee. Eerste week maar eens even door de midden. Dan gaan we verder praten. Morgen, overmorgen enzovoort. Nou ja. Hè? Tot 12 uur zijn we er weer aanwezig hier in de studio van RTV Krimpenerwaard. Om u te vertellen over allerlei zaakjes die spelen, die onze aandacht verdienen. Mooie dingen, misschien ook wat minder mooie dingen. Het is maar net hoe je het bekijkt. Hè? En natuurlijk gelardeerd door nogal wat muziek en zo. Zo, dus vandaar. Miles Smith, zullen we daar eens mee beginnen? Ja, ik laat me verrassen, want ik heb zoveel muziek tot me genomen. En ja, dan ga je dus eventjes niet meer zeggen... Oh, is dat die? Is dat die? Ja, dat is die dus. Nou, oké. Okay.

Ja. Hold me in the dark. Ja, ze zeggen ook wel eens katjes knijpen in het donker, hè? Het is net zoiets, hè, toch? Nou ja, goed, Miles Smith was dat en het was de laatste uitgebrachte van hem hier bij TV. Heel mooi. Nou, gisteren, commissievergadering en een hele interessante ook nog. En speciaal, ja, er zijn weer een aardig wat hamerstukken benoemd. Dat wil zeggen dus dat de volgende raadsvergadering soepeltjes verloopt op de, ja, op de dossiers die dus gisteren behandeld zijn in de commissievergadering. En er is... ja, toch wel best wel goed nieuws te melden voor de kern Goudrak. Jawel, want een van de laatste agendapunten was dus het uitrollen van de plannen die dus gaan bestaan voor de kern Goudrak. Er wordt vandaag namelijk een mooie handtekening gezet, een intentieverklaring. En die intentieverklaring houdt in dat er dus mogelijkheden ontstaan. En dat is nog niet zo ver hoor, maar de bal is gaan rollen zodat een van de commissieleden, de bal rolt eindelijk weer een keer. Inzake de mogelijkheid tot nieuwbouw voor de kern Goudrak. Juist, en dat komt omdat er een grondverzetbedrijf is verplaatst. Daardoor ontstaat ruimte. En die ruimte die wordt dus nader bekeken en dus tegen het licht gehouden en zo. En vandaag worden er dus handtekeningen gezet, intentieverklaring, om te komen tot de mogelijkheid tot woningbouw. Zoals gezegd, het is nog niet zover, maar het is toch best wel goed nieuws, toch zo? En dat allemaal in die commissievergadering. En het was een hamerstuk, want iedereen is het ermee eens dat er in Goudrak weer eens een keer gebouwd gaat worden. Hé, Hans de Boer, ben jij daar ook voor te porren? Ja,

0: zonder jou, Annabel.
1: Het wordt helemaal niks zonder jou. Nou ja, oké, Annabel. Hans de Boy, die houdt zich niet meer bezig met muziek. Die is met pensioen, die is klaar, zeg maar. En dat is onlangs bekend geworden. 9:15 is het alweer. Ik ben op zoek naar het bericht. Wat inhoudt dat er vandaag om 1:00 een sleuteloverdracht zou plaatsvinden naar het gemeentekantoor. Ik ga dus even bij de redactie aankloppen om eens te vragen of dat zij uit willen zoeken, want dat bericht is verdwenen. Dus het zou kunnen zijn dat er toch geen sleutelovergave is en uitreiking is voor het nieuwe gemeentekantoor. Ik zou het echt niet weten. Toch wel een dingetje om even op te zoeken. Dat is veel belangrijker eigenlijk. De zomer komt eraan. Het is nu nog niet voor te stellen. Men is nog maar blijven hangen bij, 13 graden. Maar eer dat de dag voorbij is, zou het nog wel weer wat op kunnen warmen. Maar dan, jongens, als Gerard van der Stelt zich meldt in dit programma, dan kunnen wij de puntjes op de i zetten. Want het gaat echt gebeuren. Het gaat echt gebeuren. En wij zijn muzikaal alvast in de stemming.

Ja, zomerse muziek. Nooit weg, dacht ik zo. 20 over. En dat is een mooie tijd. Maar nu is het nog grijs buiten. Ja, het is eigenlijk niet voor te stellen dat dat in hele korte tijd zo strak kan gaan veranderen. En dat is wel de bedoeling. Het zijn de plannen van Moeder Natuur. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja, wat we nog meer willen, dat is misschien wel meedenken over nieuwe plekken voor openbare laadpalen. En dan gaat dat natuurlijk over de laadpalen om de elektrische auto's weer voor nieuwe energie te voorzien. Middels het opladen van de batterijen. En dat is belangrijk, want ja, anders kom je niet vooruit natuurlijk. Hè? Maar er is door de gemeente een plankaart dus in het leven geroepen. En die plankaart die is voorzien van locaties, beoogde locaties.

kan dat niet op een ander plekje? Of wij missen nog een laadpaal op die andere locatie die wij graag zouden willen. Dat zou dus betekenen dat je dus mee kan denken. En dat kan tot maandag 8 juni. Want op de pagina van meedenken over laadpalen, daar kan je dus die kaart vinden. En dan praat ik over de website van de gemeente Krimpenerwaard. En die laadpalen kwestie kan je dus als het ware beïnvloeden en zo. Briljante en mooie ideeën worden dus uiteraard meegenomen. En het kan ook zijn dat je zegt van waarom moet nou hier die laadpaal komen? Want het gaat natuurlijk wel ten koste van originele parkeerplekken. Dat moet je natuurlijk ook even bedenken. Dus vandaar. Het gaat dus om laadpalen in het openbaar domein, zoals dat zo mooi heet. En die locaties die kunnen dus middels dus die plankaart dus sneller gerealiseerd worden. Want dat is eigenlijk de oplossing. Een soort het voornemen, liever gezegd. En daarom kan je dus een betere en meer gestroomlijnde actie die dus leidt tot het aanvullen van de voorraad laadpalen. Het is me wat tegenwoordig.

Ja, The Rambling Man was dat uiteraard van de Allman Brothers Band. Zo, nou, we zijn eventjes aan de gang gegaan met het onderwerp sleuteloverdracht. Het is een bericht op de website van de geweten Krimperwaard. Dat bericht is weggehaald, is er niet meer. Maar dat komt ook omdat er in dat bericht stond dat dus ieder een kijkje kon gaan nemen in het atrium. Maar dat is dus precies net niet de bedoeling. Het is namelijk zo dat de sleuteloverdracht, dat is alleen bestemd voor genodigden, voor pers, voor mensen die dus betrokken zijn, direct betrokken zijn enzovoort. Dus dat is wel. Maar neem niet weg dat het wel een belangrijk moment is, want de sleutel wordt overhandigd door de bouwmaatschappij die verantwoordelijk is voor de realisatie. Dura Vermeerbouw is dat. En die zal aan wethouder Pascal van den Hek de sleutel overhandigen en zo. En dan is er gelegenheid voor interviews te maken voor de pers en dat soort zaken. En ik mag er toch van uitgaan. En dat is wel haast wel zeker dat er ook aandacht besteed wordt op RTV Krimperwaard. Want daar zullen ook wel bewegende beelden van gemaakt zijn. Want dan kunnen we met de camera gaan zien wat er in het atrium te zien is. Want dat is daar de voor de gelegenheid. Dus niet het hele gebouw wordt zomaar in één keer open. Nee, alleen het atrium, de entree zogezegd, wordt dus zeg maar zichtbaar in de programmering van RTV Krimperwaard. Denk het wel, uiteindelijk. Dus dan zien wij toch nog hoe het gegaan is, hè, met die sleuteloverdracht. Neem niet weg, toch wel een belangrijk moment in de geschiedenis van de gemeente Krimpenerwaard. Nou en of.

Goed gezongen, man. Rick Kerté of zo. Ja, ja, een nieuwe naam en zo. Maar, het was wel ja, leuk, lekker. Wat als? Zo uit het muzikale werken. Lekker kort, dus gemakkelijk voor een DJ om dat aan te kondigen, hè, toch? We kunnen weer kiezen op, uit diverse informatieavonden. Morgenavond is er ook alweer een. Het is een informatieavond over Lieder Krimpende Waard. Woensdag. Oh nee, dat is vanavond al. Joh. Kijk, nou eens. Vanavond dus, Lieder Krimpende Waard. Een gratis informatieavond vol inspiratie en ontmoeting. En dat allemaal in Stolwijk. Heeft u dus een inspirerend idee? Hè, een briljant, waar je al, ja, je loopt er al tijden mee rond. En waarom zou ik dat niet eens gaan delen? Zodat er werk van gemaakt kan worden van dat briljante idee. Dat inspirerende idee kan dus in Lieder Krimpende Waard de Krimpende Waard sterker en toekomstbestendiger maken. Dat zou zomaar kunnen. Lieder Krimpende Waard is dus behulpzaam daarbij. En tijdens deze avond kan men om de ja, kansen en mogelijkheden ontdekken van het eerste van het Europese subsidieprogramma. Kijk eens aan. Er staat dus misschien in de Krimpende Waard vanavond in de Benedenkerkseweg 106 wel een hele pot met geld klaar. Wie zal het zeggen? Hè? Maar in ieder geval, het is allemaal voor ons, voor zeg maar, ja, zeg maar. Een toekomst, mogelijkheden, ja, duurzaamheid, zeg maar stabiliteit. En al dat soort mooie termen worden er gebezigd. En dat allemaal over onze Krimpende Waard. Hè? Dus, maar dat is allemaal wel vanavond. De locatie is dus bij de Bonte Weide, Benedenkerkseweg 106 in Stolwijk, aan de brede zijde, zo gezegd. En ja, zeg maar, 7:45 kan je inlopen, vanaf 7:30. En 7:45 begint toch inderdaad het programma tot spakkenbeet 9:30. En informatie, je kan meepraten en veel ruimte dus ook voor ontmoeten en gesprek met betrokken inwoners en ondernemers die met u mee willen denken en dus hun kennis en netwerk kunnen inzetten om te komen tot realisatie van de uitvoering van jouw idee. Misschien wel. Is dat wat? Dat is mooi. Het is ook nog gratis deelnemen. Jawel. Het is wel even zaak even aan te melden via leaderkrimpendewaard.nl en dan komt dat helemaal goed. Dan, ja, dan wordt word je verwacht, zeg maar, bij dus het event wat vanavond plaatsvindt aan de Benedenkerkseweg 106B bij het verhaal van de Bonte Weide. Toch? Het is toch de Bonte Weide? Ja, de Bonte Weide. Absoluut. Neil Diamond, die gaat lekker terug in de tijd. Wij gaan het een beetje rustig aan doen en zo. I Am, I Said, dat is een van de hele grote die hij ooit heeft gemaakt. En nu laat horen hier bij RTV.

0: Het zou zomaar kunnen dat dit nummer terugkomt in een van de afleveringen van DNA. Zondag tussen 11 en 12 uur. RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen, ja. Inderdaad. Het is wel een zeer geschikt nummer voor, hè. I Am I Sad van Neil Diamond. Maar gisteren hebben we kunnen horen dat Neil Diamond weer nieuw materiaal op de markt heeft gebracht. Hij kan zelf weer niet zingen, maar door middel van AI, oftewel AI, oftewel de kunstmatige intelligentie, is het zover gekomen dat er nog weer oud werk van hem op de plank lag. En dat is uitgebracht en zo. Dus nou, via de nieuwste technieken. Het is trouwens deze week de week van de... Hallo Flip, goedemorgen. Ook weer aanwezig. Ja, ja. Samen wordt er dus vergroend, is de bedoeling. Want de week van de biodiversiteit is deze week... Ja, daar waren we nog even niet eens aan toegekomen. Maar hij is van 15 tot 25 mei. Dus de week om extra aandacht te besteden aan het vergroenen van tuinen en balkons en zo. Nou, wij hebben daar al een aantal weken dus aandacht voor. Omdat er hier en daar een subsidiepot is verdubbeld. Daar komen we ook nog wel een keer op terug en zo. En dat komt aan de hand van ideeën die dus komen. En dus de wens om dus het een en ander aan te pakken op het gebied van wateropslag en juist water bewaren voor droge tijden, maar ook water afvoeren voor natte tijden en zo. Dus nou ja, dat soort dingen. En de tuinrangers die zijn ook actief nog steeds. Ze hebben al meer dan 100 adviezen dus gedeeld. Hè? En dat is ook mooi. En ter gelegenheid daarvan was Missia Pannenkoek ook in de weer met het uitdelen en uitreiken van een gouden... een goudkleurige, zullen we het zo zeggen. Nestkast en zo. En dat is alleen maar mooi. Dus allemaal van die leuke dingen. Maar de Week van de Biodiversiteit, hij is er hoor, helemaal. En ja, er gaat eigenlijk geen week voorbij. Of hij is wel een beetje speciaal, hè. Dus dat is ook weer leuk en zo. Dus, nou goed, dan kunnen wij daar ook weer van vertellen. En dan zijn wij ook weer dik tevreden en gelukkig om dat te kunnen vertellen. Hier bij RTV Krimpenerwaard. We gaan eens kijken of Barry Manilow nog van de partij is. Want die is ook weer bezig geweest met... Het laten horen van de muziek en zo. Dus we gaan eens even kijken of dat deze keer wel lukt. Want het schijnt zo te zijn dat... Ik wou net zeggen. Er zat een soort witje voor, hè. Het duurt even eer dat hij begint en zo.

Zo. Hij is al wat ouder geworden, dat kan je horen, hè? Zijn stem is rijper geworden, zeggen we dan. Zijn stem is rijper geworden. Benny Menelo, u weet wel, van Copacabana en zo. Dus, you are the sunshine. Nou, is dat mooi? Of is dat mooi? Want de zon komt eraan en in alle sterkte en hevigheid. Dus misschien is daarom wel de reden gevonden om dat nummer te laten horen. Hm? Wie zal het zeggen? Zoals gezegd, informatieavonden, die zijn weer te kust en te keur. Er is er nu eentje op 3 juni, maar die is wel ietsje verder weg. Die zit in Capelle aan de IJssel op het gemeentekantoor. Dat is een heel groot gebouw. Je kan het niet missen, want je ziet het al uit de verte staan. Maar goed, daar is hij dus wel. Maar het is een informatiebijeenkomst die gaat over de Algera-corridor. Want ja, we kunnen nou wel even zeg maar een zure appel gaan beleven in augustus, dat de Algera-brug wordt afgesloten. Maar na die brug, richting Rotterdam, daar is natuurlijk ook wel van alles gaande in de planning. Dus daar zullen wij nog een hele hoop van gaan merken, uiteindelijk. Of dat volgend jaar al is, of over het jaar daarop, of over het jaar daarop en daar, dat zullen we maar even afwachten. Want zo snel gaat dat dan ook weer niet. Maar het is wel zo dat er plannen zijn en ideeën zijn. En die kunnen ervaren worden. Middels bijvoorbeeld een 3D-tekening en een online omgeving, waarin de bezoekers de plannen dus kunnen bekijken en direct kunnen reageren en zo. Dus het wordt een hele interessante. Er wordt dus gewerkt dus uiteindelijk aan de Algera-corridor om te komen tot een betere afwikkeling van het verkeer vanuit de Algera-brug richting Rotterdam en Nieuwekerk en zo. En dat houdt in bijvoorbeeld dat hele grote rotonde, dat mooie ronde plein waar we omheen kunnen rijden. Dat die dus op de schop gaat en heel anders ingericht gaat worden. Dus dat betekent sowieso een knappe hinder uiteindelijk. Maar ja, aan het eind van de rit zou het dan toch beter moeten worden en zo. En dat heet dan een krakeling. Ja. We gaan een krakeling aanleggen. Dat is een mooie naam. Voor een wirwar aan wegen die dus ongelijkvloers ook nog een keer zullen zijn. En er zit ook een verbetering aan te komen voor fietsers. En het gaat om het aanpassen van een fietstunnel. Bla bla bla. Dus alles kan je dus in oogenschouw nemen bij deze informatieavond op woensdag 3 juni en zo. Tussen 7 en 9 uur is dat in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, de Capelle aan de IJssel. Dat lijkt ver, maar het is niet ver, want als je de brug over bent, dan ben je erin. Nou ja, in een paar straten verder en dan is het al het locatie wat je dus kan bezoeken. Dus wat dat betreft het gemeentekantoor. Dus een interessante voor degene die dus te maken hebben met wegen en vervoer en transport en zo. Ja, ja, ja. De Algera-corridor en de krakeling. Joe!

Ja, met jou, samen, met z'n allen. Dat is uit de nieuwe productie, het nieuwe album van de heer Douwe Bob. En hij gaat zich binnenkort bemoeien met een heel mooi gebeuren in Rotterdam, volgens mij in Ahoy. en dan gaat het om liedjes van Rob de Nijs en zo. Het is een heel festival en zo. Er komen meer artiesten aan te passen, maar ook Douwe Bob. Dus nou, dat kent die wel, dat denk ik zomaar. Want die jongen die zingt zo gemakkelijk, hè. Dus nou, daarom. We hadden hem hier even aanwezig als muzikale ondersteuning. Eens even kijken. Er wordt gevraagd aan ons om eens mee te denken. Op 27 mei is dat, dus dat is precies over de week. Om eens mee te denken over de toekomst van onze winkelgebieden in de Krimpende Waard. Dus niet alleen in Schoonhoven, niet alleen in Bergambacht, maar ook in al die andere kernen die er zijn. Lekker Kerk, Krimp aan de Lek, Gouderak, Berkenwoude. Berkenwoude? Nee, Berkenwoude heeft geen winkels. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. En ja, dat soort dingen. Dus de gemeente dus, die is bezig namelijk aan een omgevingsprogramma Retail, zoals dat heet. Mooi woord, hè? Retail. Mooi Engels woord ook. Maar ja, goed. Er is waarschijnlijk geen Nederlands woord voor te vinden en zo. Maar goed. Retail is een verzamelnaam voor bedrijven die goederen en diensten direct aan consumenten verkopen, zoals winkels en detailhandel, uiteraard. En de omgevingsprogramma Retail maakt duidelijke keuzes om de winkelgebieden in onze centra vitaal, aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. En de ervaring en ideeën die zijn afkomstig, veelal ook van bewoners en direct betrokkenen. En die zijn daarbij echt onmisbaar. En vandaar dat er op 27 mei een bijeenkomst is. En dat allemaal in het gebouw Amazitia aan het Raadhuisplein in Lekkerkerk. Want op die avond krijg je dus informatie en kan je meedenken, meepraten en dat soort zaken. Dat is altijd belangrijk natuurlijk. En men verkent met elkaar dus welke ruimtelijke maatregelen er nodig zijn voor de sterke winkelgebieden en zo. En we kijken, er wordt ook gekeken naar ondernemers, vastgoedeigenaren, inwoners en gemeenten. En de mogelijkheden voor de bijdragers in dit hele verhaal en zo. Aanmelden voor 26 mei. Dat is wel belangrijk via het aanmeldformulier op www.krimpendewaard.nl. En dan /retailprogramma. En als je er niet bij kan zijn, maar je wel mee wil denken, dan kan je ook nog een formulier invullen en zo met je gedachten. Maar dan op papier, oftewel op jouw tablet of andere digitale schermen en zo. En dat is allemaal voor de 27e mei, volgende week, dus vanaf 7 uur. Dus er is weer wat te kiezen wat betreft informatieavonden en wat iets meer zij en zo.

0: Ja, een mooie verweving van een oud nummer van uiteraard Agda en de Munnik. En ook nog bijdrage van Ronnie Flex. Nou, we hoorden het, we waren ervan getuigen. Het is 5 minuten voor 10. Hey, het is bijna tijd voor de koffie. Laten we het daar eens even over hebben. Zwart met suiker graag. Of een bakje thee of een glaasje melk. Hartstikke lekker. En dan gaan wij nog ondertussen een lekker muziekje laten horen. En dan komen wij weer terug voor deel 2 van het programma hier op deze mooie 20e mei.
1: Right,
0: ja, ja, laten we dat maar doen. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker wel. Yo.
1: And to the right we have... I almost said Ellen DeGeneres and that would have been a mistake.
0: Oh.
2: We're gonna see Bruno Mars, right?
0: No.
1: Probably, I don't know.
2: It's my hall pass.
1: And if you look to your right, that's gonna be... And nobody cares. No one cares. Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.
0: Is dat een speciale uitgave of niet?

0: Hot!
1: What?
2: Zie je wel, er is een hele speciale toestand. Ja, ik had even een andere versie daarvoor opgezocht. Maar goed, laten we dat maar eens even... Nou, laten we het maar eens even volgen. Zo, hij gaat vanzelf wel weer door, jongens. Volgens mij was dit een soortement demo om eens te proberen hoe het klonk en zo. En dat zijn ook wel weer dingen. En die wordt dan uitgebracht.

Ja, ja, ja, zo is het. Speciaal. Het was weer eens wat anders, hè? Maar het was wel Alex Warren en Fever Dream uiteraard. En ja, zoals gezegd, de koffie die is bijna klaar. Die is bijna klaar en bruin. Moe, zo bruin als koffie kan zijn. Tot zo!

0: uitzendingen van RTV Krimperwaard komen mede tot stand door Albert Heijn Wiersma in Krimpen aan de Lek en Stadsbrouwerij Argentum in Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimperwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Ter Apel wordt niet langer iedere asielzoeker die zich aanmeldt ook opgevangen. Het COA laat alleen nog maar de meest kwetsbare mensen toe. Dat is besloten omdat de locatie al een tijdje veel te vol zit en het COA niet meer kan instaan voor de leefbaarheid en veiligheid van bewoners en medewerkers. Op dit moment zitten er ruim 2300 asielzoekers in de opvang van Ter Apel. Dat zijn er te veel en dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Organisaties eisen dat Meta stopt met het verwijderen van LHBTI-accounts op Instagram. Onder meer actiegroepen Bits of Freedom en de LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland hebben een sommatiebrief gestuurd aan Meta. De afgelopen maanden werden meer dan 70 accounts met posts over queer-thema's en abortus geblokkeerd of verwijderd. Volgens de organisaties is dat censuur en in strijd met de Europese grondwet. De advocaten van de organisaties geven Meta 2 weken om op de brief te reageren, anders stappen ze naar de rechter. In Brussel is een compromis bereikt over het handelsakkoord met de VS. Trump had gedreigd met hogere importheffingen als afspraken niet snel zouden worden nagekomen. Het Europarlement wilde extra garanties, onder meer als Trump weer zou dreigen met het innemen van Groenland. Afgesproken is nu dat extra maatregelen mogelijk zijn, maar er komt geen Groenland-clausule. Vanaf vandaag hebben sommige veiligheidsmedewerkers van de NS een wapenstok bij zich. Het is een proef rond 4 grote stations die een jaar duurt. De BOA's werken in duo's en mogen ook mensen arresteren. De NS hoopt dat hierdoor het aantal incidenten in en rond de trein afneemt. Het weer. Zon, wolken en buien wisselen elkaar af. De meeste regen valt in de ochtend en het begin van de middag. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: En zo zijn wij weer aangeland aan het tweede gedeelte van
6: het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, Prenta, oftewel Michael Michel Fugain. Omdat het ja, toch wel uitpakt, hè? Als ik zo de berichten hoor van het weer, zoals het ANP dat vertelt. En dadelijk misschien ook wel het weer zoals Gerard van der Stelt dat vertelt. Dan hebben wij reden tot blijde verwachting. Le printemps dus. Lekker vrolijk, een mooi begin. Het tweede gedeelte, heel fijn. Ja, het nieuwe gemeentekantoor. Maar het nieuwe gemeentekantoor heeft ook nog een directe omgeving. En dat zijn zogezegd de buitengebieden, de tuin, de straatjes die daarbij horen en dat soort zaken. En in dat kader is er in de week van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... zeg maar een wijziging in de afwikkeling van het verkeer van de parallelweg en zo. De Ventweg noemen we het ook wel eens. En dat is dan weer de situatie direct naast de provinciale weg en de rotonde... bij het gemeentekantoor in Bergambacht en zo... Daar moeten aanpassingen plaatsvinden om dus te komen tot een mooie entree... en een mogelijkheid voor verkeer, voetgangers en wat iets meer zij... om dus bij dat gemeentekantoor te kunnen komen. En dat is dus... de bedoeling, dus dat u dat weet, in die hoek is er in die week enige overlast te verwachten op het gebied van het afsluiten van dus de Ventweg, de parallelweg voor fietsers en voor trekkers en landbouwverkeer en dat soort zaken. Dus waarvan akte? Nou, dan weet u dat ook weer. En u weet het, als wij het weten, weet u het ook, hè? Jawel. Dit is een bijzondere, vind ik zelf. Winter's Home. Ja. Zo heet de band. Take Me Out is het werkje.

Mooi, Winters Home was dat. Dubbele tijdmelding, mensen. Ja, 10 over 10. Mooie tijd om u te vertellen dat wij lekker hebben te vertellen dat... Waar was het ook alweer? Oh ja, dat er nog maar een paar dagen te gaan zijn voor het indienen van die petitie, weet u wel. We hebben het al een tijdje geleden, al zijn we daarmee begonnen om dus dat te vermelden. Namens het Zuid-Hollandse landschap, want die zijn bezig met het landschap hier ook in de Krimpende Waad. En die hebben ook geconstateerd dat er nogal wat Amerikaanse rivierkreeften zijn, die dus heel veel... En dat zien we niet en dan wordt wel, nou ja, eigenlijk toch ook weer wel. Maar dat wordt steeds meer merkbaar dat het funest is voor de, ja, voor de balans in het oppervlaktewater. En dat houdt in dus geen planten meer, waterplanten, of veel minder in ieder geval. En ja, die zorgen toch voor een zekere balans in het klimaat. En als er geen planten zijn, zijn er ook geen insecten, zijn er ook geen dingetjes, geen kleine visjes en zo die ze kunnen verstoppen, enzovoort, enzovoort. Dus dat is niet goed. De Amerikaanse rivierkreeft. En daarvoor is er een petitie in het leven geroepen. En die kan je terugvinden op petitie rivierkreeft. Dat zijn dan twee woorden die kunnen leiden tot de nodige informatie. Maar het is dus een initiatief van het Zuid-Hollands Landschap. Met nog waarschijnlijk ook het Hoogheemraadschap, die daar zeer wel achter kan gaan staan. Want ja, het gaat helemaal niet goed. Dat is de strekking van het verhaal. En het gaat niet goed in de ondersteuning vooral. Wat betreft het weghalen van die beestjes en zo. En ga er maar eens aan beginnen. Hè? 600 eitjes per keer door één vrouwtje. Ik bedoel maar. Dus die petitie die kan je nog net invullen. Hij is al heel erg massaal dus gewaardeerd en ingevuld. Dus dat is alleen maar mooi. Het gaat erom dus om bij het Rijk, dus de Rijksoverheid, maar ook de provincie, dus zeg maar meer actie terug te verwachten. En dat natuurlijk ook in de vorm van... geldelijke bijdrage, uiteraard. Want als je wat begint, dan is dat vaak mensenwerk. Het wegvangen en zo. En die acties. En dat kost geld en zo. Dus er moet meer actie komen. En op een heel korte termijn. Want het is al eigenlijk al veel te laat. Hè, en zo. Dus ja, dat, die petitie dus. Als je het nog niet gedaan hebt, zoek hem maar eens even op. En laat je steun gelden.

Ja, halverwege. Ik had dit nummertje eigenlijk over een kwartier moeten draaien. Want dan zijn we precies halverwege het programma, snap je wel. Dus. Maar goed, dat was er eentje van uiteraard het mooie, edele, jurerende tweetal. Ja, Suzanne Vreken natuurlijk. Er is binnenkort een voorstelling over fraude en digitale veiligheid. En dat allemaal in Krimpen aan de Lek. De toneelvereniging, al daar, KD ook, die heeft vrijdag de 22e, dat is dus over 2 dagen, een gratis voorstelling in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En de voorstelling die richt zich op financiële en digitale veiligheid voor ouderen en hun familie. Juist, het is meer gedaan in de Krimpenerwaard. De plankeniers in Bergambacht zijn ook actief geweest samen met de politie op ditzelfde vlak. En dan is het wel de bedoeling van zo'n voorstelling om dus het besef beter en belangrijker te doen gelden. Voordat je dus in het geval terechtkomt van een apart telefoongesprekje en zo. Dan word je gemeld en dan meldt zich een of andere figuur die dus denkt en speelt, als het ware, rare dingen verwacht. Een aantal zijnde diefstal en zo. Ja, hoe verzin je het? Het is toch echt zo? En mensen die trappen daarin en zo. En die laten dus hun dure spullen, die geven ze dus in bewaring en zo. Maar die komen dus nooit meer terug. En dat is dus herkenbare situaties rondom oplichting, fraude en digitale veiligheid. Jawel. Op een toegankelijke manier wordt dat in beeld gebracht. En het doel is om dus senioren, maar ook vooral hun familie bewust te maken met de risico's en zo. Het is echt wel heel belangrijk om dat eventjes mee te nemen en zo. Dus de voorstelling is leerzaam, interessant en richt zich specifiek op problemen die ouderen kunnen ervaren en zo. Begint allemaal om 10:30 in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. En vanaf 10:00 is daar een inloop en iedereen is welkom en aanmelden is niet nodig. Dus aanstaande vrijdag om 10:00 kan je dus terecht in het cultuurhuis Krimpen aan de Lek. En om 10:30 begint dan die voorstelling. De politie is erbij, de gemeente is erbij. En de politie is er ook bij om dus tekst en uitleg ook te geven en zo. En ook hun ervaringen te delen. Wat betreft voor de gek houden van andere mensen en zo. Ja, dat is toch wel een kwalijke zaak eigenlijk. Dus vrijdag dus in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. We gaan een track draaien van, laten horen liever gezegd, van het nieuwe album van Danny Vera. Dat is me daar toch een mooi nummer. Moet eens luisteren, moet eens luisteren. Wauw. The Night of the Thousand Lights.

niks te veel gezegd, hè? Een schitterend nummer van Danny Vera. En dat was allemaal van zijn nieuwe album, The Way Home. Heel mooi. Ook is hij bezig met een tour door Nederland. Diverse concerten geeft hij. En dit nummer was een van de nummers die hij ten gehoor bracht. Volgens mij aan het begin van het hele verhaal. Dus mooi. Er is binnenkort weer een Veteranendag. Namelijk op zaterdag 30 mei. En dat wordt dan allemaal weer... gevierd is niet het goede woord, maar er wordt aandacht aan besteed. Want de gemeente Krimpenerwaard en ook de Veteranenstichting D-D Krimpenerwaard... die organiseren dan op die zaterdag voor de 11e keer alweer de jaarlijkse Veteranendag. En alle inwoners die zijn welkom bij het gratis concert in Schoonhoven... wat gehouden wordt en zo. En die dag houdt een gevarieerd programma in. Om 7:15 dan start het feestelijke concert... Reunieorkest, artillerie, trompetkorps. Wow, mooie naam. Onder leiding van een chef-dirigent. En die heet dan Peter van Dinter. En die verzorgt dus een gevarieerd programma. Zo, en het orkest speelt allerlei mooie muziekjes... die dus passen bij het thema van de Veteranendag en zo. Fanfare-orkest bestaat trouwens al sinds 2001. En werkt ook voor de derde keer mee aan de Veteranendag Krimpenerwaard. Dus even opschrijven. Het duurt nog even. Nou, 10 dagen, dat is niet zoveel, dus binnenkort. Zaterdag de 30e mei, dus de Veteranenstichting D-D Krimpenerwaard in actie. Samen met gemeente Krimpenerwaard en dat allemaal in de barak in Schoonhoven. En daar kan je dus eigenlijk van genieten en zo. Dus we gaan van Schoonhoven naar Schotland. Ja, dat is niet zo ver. Wel, nee. Amy McDonald woont daar toevallig. En zij maakt ook muziek. Dat heeft ze jaren geleden ook al gedaan. En dat deed ze met het nu volgende nummer. En we laten het lekker horen bij RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

René Vroker en Welen hebben elkaar gevonden met het nummer Hoe de Liefde Gaat. Zeker, want wat je van dichtbij haalt, dat is lekker. Ja, dat is een mooie brug, vind je ook niet? Nou, dit is dan de kop van een persbericht van Proef de Krimpende Waard. En dat is natuurlijk weer deze zaterdag. Een mooie markt met allerlei zaken die dus te maken hebben met streekproducten en zo. Oogst- en streekmarkt Krimpende Waard. En er is geen ticketsverkoop, dat is gewoon gratis entree. En waar is het dan? Nou, dat is toevallig op het terrein van het Streekmuseum Krimpende Waard. Dat is een heel mooi terrein, een soort boomgaard. En zo met leken. Ja, echt helemaal mooi. En als de weergoden ons goed gezind zijn, en dat zijn ze volgens mij aanstaande zaterdag, dan is het goed toeven. Er is namelijk ook een bierbrouwerij. het zou wel eens dorstig weer kunnen worden. Dus vandaar. Maar er is nog veel meer te beleven, hoor. Palingen worden gerookt. Er is vlees. Er is van alles en nog wat. Dus natje, droogje, alles prima. Erop en eraan. Ik zou zeggen, met de fiets er naartoe. En lege fietstassen. En dat is het beste. Want parkeren met een auto, dat is daar wel mogelijk. Maar ja, dat heeft toch wat meer voeten in de aarde. En waarom zou je dus met het prachtige weer niet even op de fiets stappen? Met je lege fietstasjes en zo. Dus het is allemaal bij het Streekmuseum Krimpen aan de Rek. En het is Krimpen aan de IJssel. Ja, zo moet ik het zeggen. Ja, dat is heel wat anders, tuurlijk. En 10 uur, goede tijd om te beginnen. Laten we dat maar doen. Tot zo'n uur of 4. En kan je dus daar terecht. Dus het belooft weer mooi en gezellig te worden. Hartstikke mooi. Wat waren we nu nog aan het doen? We gaan eens even kijken bij Miss Montreal. Want Miss Montreal die heeft ook weer wat nieuws gemaakt. En zij wil, zij heeft denk ik een regenachtige dag meegemaakt. Want ze wil schuilen. Ja, nou ja, goed. Dus aankomende tijd waarschijnlijk niet meer nodig. Maar goed.

Ja, schuilen maar. Schuilen maar. Lekker onder een afdakje en zo. Gezellig. Met z'n tweetjes en zo. Het lijkt me heel romantisch. Hè? Samen met Miss Montreal. Helemaal mooi. Zeg, degene die dus graag willen voetballen, maar al een beetje op leeftijd zijn en die niet meer zo hard kunnen lopen en zo, dan kan je terecht bij de voetbalvereniging Bergambacht. Het team Sportservice organiseert namelijk op donderdag 4 juni een zogenaamd walking football clinic. Tijdens het jaarlijkse walking football toernooi bij de voetbalvereniging Bergambacht. Oh, dat wordt gezellig, absoluut. De activiteit is gratis en gericht op senioren die op een toegankelijke manier willen bewegen en zo. En een balletje erbij en een hoop gezelligheid en lachen, want dat is meestal heel erg mooi en dat is prachtig. Naast de kliniek is er ook gelegenheid om de wedstrijden van het toernooi te volgen uiteraard en mee te doen aan een gezamenlijk programma. De ochtend die wordt afgesloten met een lunch of een prijsuitreiking. En de activiteiten vinden plaats aan de Dijklaan 59. Wij zitten op 57, dus dan weet u het wel, hè? De buren, zeker. Het voetbalcomplex van de voetbalvereniging Bergambacht dus. Het programma begint om 9:15 met ontvangst en inloop ook. En de gezamenlijke warming-up, wat dat is nodig, hè, die volgt om 9:30. En dan kan je dus aan de gang. Zo gezegd, de deelname is helemaal gratis. En het aanmelden kan via www.teamsportservice.nl. Dus voor de voetballiefhebbers die dus niet meer zo hard kunnen lopen en zo. Ja. Ja, het lijf wil het wel, maar je kan het niet meer, hè. Maar wel gezellig, hè. Walking voetbal dus in Bergambacht.

Ja. De dinnerparty, dat is lekker, dat is gezellig. Dat kan dus binnenkort een barbecue zijn. Want ja, de omstandigheden die zullen daar wel die richting op gaan. Dus kwestie van voorbereiden, dat is ook natuurlijk een belangrijke. Dus waarvan acte. Maar de dinnerparty werd vertegenwoordigd door Neil Horan en zo. Dus weet je wat wij gaan doen? We gaan eens even kijken of er nog een Big Five is. De Big Five. Een Big Five van de polder, hè? Ja, Big Five van de polder. Dus niet in Afrika, met al die grote beesten. Nee. Het ligt even anders. Het gemaal De Hoge Boezem achter Haastrecht, aan de Hoogstraat nummer 31... die laat die Big Five zien. Er is er namelijk tot 1 november zijn die te vinden. En een eigen ontwikkelde expositie, de Big Five, van dat gemaal. Want je kan dan kennis maken met de Big Five van onze polder. Wat dacht je van een waterflow? Ja, het is niet zo groot, hè? Nee. De muskusrat, de snoek en de aalscholver. En ook de Amerikaanse rivierkreeft. Ja, die is heel vaak en heel veel aanwezig. Maar hoort eigenlijk... Oké. De Big Five. Dus je staat dus daarmee oog in oog. En met dus die Big Five en zo. En als je nieuwsgierig bent geworden, dan is het wel zaak om even langs te gaan, hè? Combinatie met een fietstocht bijvoorbeeld. Hartstikke mooi. Je hebt dus de hele zomer de tijd tot 1 november. En de toegang is voor kinderen €5. Nee, voor de €5. En voor kinderen €2,50 en zo. Dus dat is mooi. De Big Five dus van het gemaal in Haastrecht en zo. Kan je ook graag gelijk eventjes de rest van de activiteiten van het gemaal van de vrijwilligers al daar dus bekijken. Want dat is toch wel heel interessant. Want hoe gaan wij om met ons water en hoe werkt het allemaal? De waterhuishouding in onze streek. Dat kan je allemaal zien, hè? Bij het gemaal in Haastrecht en zo. En ook nog een mooie hele oude machine staat daar. Geweldig mooi. Dus voor een mooie besteding van een dagdeel, of misschien wel een hele dag, in Haastrecht en zo. Dit is een mooi verhaal. Een zoon die te horen krijgt van zijn moeder hoe die dus moet gaan leven en zo. Ja. Hey zoon, als je nou goed uitkijkt, dan kom je nog wel eens ergens eens aan. En daar gaat dit over. Mooie tekst. Het is allemaal van Delta Ash. Simple Man.

0: Het zou zomaar kunnen dat dit nummer terugkomt in een van de afleveringen van DNA. Zondag tussen 11 en 12 uur. RTV Krimpenerwaard.
1: Ja, ook dat nummer Simple Man is zeer geschikt om eens even op te nemen in het repertoire van DNA en zo. Dus hè? Ja, mooi toch? Er was trouwens Delta Ash. Mooi verhaal. Je hoeft niet eens Engels gestudeerd te hebben om te begrijpen wat er gezegd wordt. Want het gaat lekker langzaam en lekker ja, indringend en zo. En wat een stem heeft die gast, zeg. Zo dan. Je doet het hem zeker niet na. Nee, echt niet. In Lekkerkerk wordt er weer een zeepkistenrace georganiseerd. Oh, dat is een gaaf idee, zeg. Zeker weer. Een stuk of 40 zeepkisten zijn in de gelegenheid om deel te nemen aan de zeepkistenrace. En dat is zaterdag 26 september. Maar waarom nu al dat bericht? Nou, je kan alvast gaan bouwen. Want dat moet een eigen gebouwde zeepkist zijn, hè. Met, als even kijken, ook een paar wielen eronder. Dan gaat dat wat beter, weet je wel. Dus, ja. De inschrijving is reeds begonnen en het is allemaal te bereiken, die inschrijving. Waar ook een hele hoop gezelligheid te verwachten is voor deelnemers en publiek. En dat allemaal aan het Raadhuisplein en op 26 september. Dus schrijf het maar vast even op je, hè, dat je dat niet vergeet. www.dorpshuislekkerkerk.nl is het adres om je te melden. Dus ik zou zeggen, ga maar vast lekker bouwen. Een zeepkistenrace, ja. Het idee alleen al is natuurlijk al hartstikke mooi, hè. Dus dat is helemaal mooi. We gaan lekker terug in de tijd en we doen dat met... wie is dat ook alweer? Volgens mij Bill Medley, hè? En Jennifer Warnes en zo en zo. Het gaat heel langzaam en bescheiden, maar ondertussen, hij komt eraan.

Ja, the time of my life. Zo is maar net. En dat allemaal om... het is alweer meer... het is alweer iets later als 10 voor 10 en zo. 10 voor 11, liever gezegd. En moeten we alweer richting gaan denken aan het derde en laatste uur. Maar zover is dat nog niet. Want we kunnen eerst nog even mededelen dat de historische vereniging in Bergambacht... die organiseert volgende week, dat is 27 mei. Dat is precies over de week, absoluut. Samen met de bibliotheek Krimp in de Waard. En dat gaat dan over een lezing die dus gehouden wordt... over eendenkooien, jawel. Die zich in de buurt in Bergambacht hadden we er vroeger een paar... en zo in Lekkerkerk, daar is er nog eentje. En in Bilwijk, daar is er ook nog eentje. Maar ik geloof niet of die... Of is die nog compleet? Ik zou het echt niet weten. Maar goed, al een tijd niet meer geweest, hè? Zullen we maar zeggen. Dat gaat dan over eendenkooien. En historicus Sander Wassink die deed onderzoek naar die eendenkooien. En dat zijn speciale vangplaatsen waar eenden werden gevangen voor consumptie. Wow, ja, echt? Jazeker, dat was dus de functie van eendenkooi. Dus eigenlijk niet eens zo diervriendelijk, hè, zullen we zeggen. Maar het is wel een monumentaal gebeuren, want de smalle vangpijpen en omringd op bos om de eenden een gevoel. En ook lokeenden, daar komt het woord lokeend vandaan. Hè? Ja, want die waren daar dus, die voelden zich daar thuis, verplicht. En die waren dus, en waar één eendje is, daar komen andere eendjes bij. En zo werkte dat dan en zo. Dus het gebeurt allemaal dus in de bibliotheek. Aan de Pleinstraat in nummer 4 in Bergambacht. En de aanvang is 8 uur. En vanaf 7:30 staat de koffie klaar, zullen we zeggen. Toegang is helemaal vrij. En het is dus vanwege de historische vereniging Bergambacht... samen met de bibliotheek. Een verhaal over de eendenkooi. Dus als je eens wat meer wilt weten over de achtergronden... en hoeveel er wel niet waren vroeger. Hè? En dan kan je dus je daar vervoegen en zo. Gaan wij inmiddels op naar het gebeuren rondom het wereldnieuws en de boodschappen. De uurwissel dus. En voor die tijd hebben we eerst nog muziek van Vive. Coco Azul, die is erbij betrokken. En het gaat over herinneringen op de achterbank. Het is maar waar je een liedje over maakt natuurlijk. Hè? Dus, ja.

Met DAB Plus is ons signaal stabieler en zorgt het voor een groter bereik. Dus goed idee. Stem af op 12D voor Randstad Zuidwest. Een goed idee. Stem af op 12D. DAB Plus.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door restaurant Rivero uit Schoonhoven en zanger Peter Dons.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie doet nog steeds te weinig om rechtszaken sneller af te handelen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Slachtoffers en verdachten moeten te lang wachten. Dat leidt tot onzekerheid en stress. Bij jeugd- en zedenzaken is sinds 2019 geen enkele keer de norm gehaald. En het verbeterplan dat het ministerie heeft gemaakt voldoet niet. De Rekenkamer vindt ook dat het OM niet genoeg communiceert met slachtoffers van misdrijven. Elk jaar controleert de Algemene Rekenkamer of ministeries doen wat ze hebben afgesproken. Maar ook met die kritiek doen ze te weinig, vindt de Rekenkamer. De omstreden porno-site Motherless is weer online. De site draait opnieuw bij een Nederlands hostingbedrijf. Motherless werd bijna 2 weken geleden door het OM uit de lucht gehaald, omdat er video's op stonden van vrouwen die worden misbruikt. De beheerder zegt dat de omstreden inhoud is verwijderd. Ook zou er nu een meldsysteem zijn om illegale content sneller te verwijderen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. De Tsjechische voetbalcoach Petr Vlachovský is door de UEFA levenslang geschorst, omdat hij stiekem speelsters filmde in de kleedkamer. Vlachovský was trainer van FC Slovacko. Volgens Tsjechische media werd hij vorig jaar veroordeeld tot 1 jaar cel en een schorsing van 5 maanden vanwege het stiekem filmen. Vlachovský was ook trainer van de nationale Tsjechische vrouwenploeg onder 19. Het weer, 's ochtends en aan het begin van de middag nog buien. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon. En de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
5: Goedemorgen, Krimpenerwaard. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Van maandag tot en met vrijdag een vertrouwd ochtendprogramma. Goedemorgen, Krimpenerwaard.

Ja, Shine Shine, hè, van Betty Gibb. We hebben ook nog Andy Gibb, maar Betty Gibb die had dit in zijn repertoire staan. En dus was dat mooi om hem te laten horen. 11:07, zomaar weer. Het is weer de tijd van het jaar, hè. De avondvierdaagses die gaan weer georganiseerd worden. Er is er eentje in Ouwekerk aan de IJssel. Die is op 27 tot en met 30 mei. Door de straten en omgeving van Ouwekerk aan de IJssel wordt er weer gelopen. Mooie afstanden en zo. En alles met helemaal toetsen en bellen en zo. Vooral de laatste avond is altijd heel gezellig en zo. Dus helemaal mooi. Maar er is er nog eentje. En dat is alweer in Lekkerkerk. Die is van 1 tot en met 5 juni. Dus ze volgen elkaar op. Dus als je dat zou willen, zou je er wel een stuk of twee, misschien wel drie avondvierdaagses kunnen lopen. En zo, het is maar wat je zin in hebt natuurlijk. Hè. Helemaal mooi. Dus even om in de gaten te houden. En ja, er zijn overal avondvierdaagses natuurlijk. Hè. Er is er natuurlijk ook, en dat is best wel een grote in Gouda, bij de buren en zo. Dus hartstikke mooi. Dus de avondvierdaagses, ze komen er weer aan. Zeker weten.

0: Wandelclub van Sugar Lee Hooper.
1: Vriend worden van onze omroep? Dat kan. Uw bedrijfsnaam op radio en logo op ons bedrijfsbord in de studio. Geïnteresseerd? Stuur dan uw mail voor alle mogelijkheden en kosten naar kees@rtvkrimpenderwaard.nl. Steun ons en word vriend.
0: Ja,
1: dank u wel.
0: Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, als je in de gang van de studio loopt en je kijkt naar die Wall of Fame, dan denk je bij jezelf, jongen, wij hebben er een hele hoop vrienden en zo. Maar er kan altijd nog wel een vriendje bij, hè? Of een vriendinnetje. Ja, joh, mooi. Dus bij deze. Allemaal speciaal voor het goede doel, voor RTV Krimpenderwaard. Want wij zijn dan wel vrijwilligers. Maar de rest daaromheen is niet geheel gratis, zal ik maar zeggen. Dus vandaar. Maar oké. Okay. Voor je het weet is het alweer weekend en ik kijk nu naar buiten en het wordt steeds lichter en lichter. Ja, volgens mij wordt het, ja, het gaat beginnen, hè, vanmiddag. Mooi. Another World, Celebration of the Music of Joe Jackson. Voor de liefhebbers is mijn welkom bij de theaterbakkerij. Zaterdag de 23e is dat. En dat is om 8 uur. De zaal is open om 8 uur dus. Ja, met de aanvang van het concert is 20:30 en zo. En het is wederom Alexander Broussa die zich nu weer met de muziek van Joe Jackson gaat bemoeien. En dat is hem wel toevertrouwd. Want hij kan Billy Joel ook op een fantastische mooie manier en alles. Dus het komt helemaal goed. Het kost €29. Inclusief de boekingskosten en zo. Dus als je tickets wil aanschaffen. Dus zaterdag. Dus Joe Jackson in het zonnetje. Maar dan wel muzikaal en zo. We gaan naar Ierland. We doen dat met een stevige. Want zij laten zich niet zomaar uit het veld slaan en zo. Hè. Dus vandaar.

0: Ja, ja.
1: Zo, ja. Nou ja, oké, waarvan akte? Waarvan akte? Hartstikke mooi. Wie waren dat eigenlijk? Dat weet ik al niet meer. Ze zijn alweer vertrokken. Dat is niet verkeerd, eigenlijk. Gang en vaart is alles waard, hè, zeggen we dan. Vanmiddag schijnt het zonnetje tevoorschijn te komen. En dan denk je gelijk alweer aan de zomersport der zomersporten. Namelijk het polstok verspringen. Ja. En in Vlist, daar gaat het volgende week weer gebeuren. Want er is het 30 mei. Dan is er weer tijd voor het beoefenen van deze prachtige sport. Maar je kan ook tijdens de training kan je dus ook gratis meetrainen. Een paar keer. Dat kan je aanvragen bij de website van de polstok verspringvereniging Vlist en zo. Dat is dus polstokclubdevlist.nl. Kan je dus vervoegen en dan kan je dus de website opzoeken. Dan zie je precies wat je moet doen als jij ook eens een keer in die stok wil klimmen. En dan helemaal droog als het even kan. Aan de overkant zou kunnen gaan landen. Nou ja, voor die tijd heb je natuurlijk nog wel een paar keer te maken met uiteraard te waterlatingen en zo. Dus dat is alleen maar leuk, joh. Dus, maar in ieder geval is het wel zo dat men kan weer genieten van het polstok verspringen zaterdag de 30e. En dan staat er aan het eind van de rij, en dat is wel een hele mooie, 29 augustus. Zullen we hem even opschrijven? Hou rekening met je afspraak wat betreft vakantie. 29 augustus om 2 uur. De Nederlandse kampioenschappen polstok verspringen. Ja, in de Vlist kan je nagaan. En dat is alleen maar mooi, hè. Hier is de Sommieu.

Het zou zomaar kunnen dat dat morgen kan. Looking at the clear blue skies up above en zo. Ja, morgen is de lucht blauw. Aan zich kaartenblauw is de bedoeling. Of nog net niet. Nou, als dat morgen niet is, dan is het op vrijdag, hè? Nou. Goed, wij zijn toe. Is er nog wat te doen op muzikaal gebied in Haastrecht? Ja, zeker. Zaterdag aanstaande, dan is het 23 mei. Dat is de zaterdag voor de Pinksteren. Hè? Dan is er een optreden gepland van de Wieners. En de Wieners die spelen lekkere gouden oude muziek en zo. En voor €15 kan je dus terecht op zaterdag vanaf 8:15 in Haastrecht en zo. Dus ja, misschien spelen ze dit nummer ook wel. Dat is een oud nummer hoor, hè. Zo, Bruce Channel. Hey baby. Hey baby. Zo heet hij.

Ja, hey baby. Ja, mooi. Ik denk dat dit ongeveer het oudste werkje is wat wij deze aflevering van Goedemorgen vanuit de Knipperwaard laten horen. Zou zomaar kunnen. Of het ze niet... Nou ja. Oh, dat is ook jammer. Het Sikke die stopt. Sikke die, fijne band, country band en uit de

al verkrijgbaar bij www.chickadeemusic.nl en zo. Dus een afscheidsconcert en zo. Het zou toch eigenlijk wel leuk zijn of ze nog een keertje in de, bij RTV Krimp en Maat komen zingen, hè? Voordat ze ermee stoppen. Dat zou prachtig zijn. Chickadee en zo. Om vast al een beetje in de stemming te komen. Zou het zomaar kunnen dat ze dit nummer ook laten horen. Mustard on top.

En Wilson en Gretje Wilson, die waren ja, gezellig bezig. Ze zullen het best wel naar de zin gehad hebben tijdens die opname van Bad Moon Rising van de Creedence Clearwater Revival. Wat een leuke versie eigenlijk, hè? Echt wat, je zou zweren dat ze het waren, hè, chickadee. Maar nee hoor, het waren twee zusjes uit Amerika. En ja, jullie wij mooi horen. Chickadee dus, die uit elkaar gaat. En op 5 september dus nog één keer hun muziek laten horen. Hartstikke mooi, mooi, mooi. We gaan naar Stolwijk, naar het kwartier. Want 29 mei aanstaande, dat is, ja, dat is al snel hoor. Dan komt er een Franse avond. Oui, oui, monsieur. Oui, oui, madame. Dan gaan we dus weer aan de gang met, ja, met de allerliefste. Gerard Allerliefste komt dan. En zijn vriendjes die komen ook mee. En ja, het wordt hartstikke lekker. Hartstikke lekker. Franse toestanden, een natje en een droogje. Want er wordt ook rekening gehouden met de snackjes en dat soort zaken. En ja, het wordt een prachtig mooi gebeuren. Heb ik me laten vertellen. Voor €22,50. En de kaartverkoop die gaat hartstikke lekker. Dus ik zou zeggen, als je erbij wil zijn, ga aan de gang en bestel ze bij kwartierstolwijk.nl. En dan kan je genieten van de muziek. Voordat je dus afreist bijvoorbeeld naar Frankrijk, als je met vakantie gaat en zo, dan komt dat mooi uit. Muziek van Julien Clerc, Michel Fugain. Je hebt er al eentje van laten horen, nou te weten. En Gérard Lenormand en de Poppies. Nou ja, dan weet je al welke kant het op gaat. Hè? Gezelligheid kent geen...

0: tijd. Zeker niet, zeker niet. En wat we ook nog kunnen laten horen en zo, dat is dus het nummer van de allerliefste zelf. Want we hebben er wel eentje hoor, ja, zeker wel. Het is ook een mooi rustig moment. Maar dat waren zij, hè. Gerard Allerliefste, Ramses Shaffy, Lisbeth List. En zo, dus toevallig. Laat me. 29 mei dus, kan je ze zelf zien. Gerard Allerliefste en Friends in het kwartier in Stolwijk.
1: Moi qui ai vécu sans scrupule.

0: Ik heb het altijd zo gedaan. Laat me.
1: Laat me. Laat me maar. Mooi nummer, hè? Nog steeds. Nu kunnen we hem weer even laten horen vanwege het feit dat dus Allerliefste dus live aanwezig zal zijn een paar weken. Ja, het gaat weer gebeuren, hè, mensen? Het is Pinksteren. En als we Pinksteren zeggen, zeggen wij Stolwijkse kermis. Maar dat niet alleen. Maar er zit toch een hele hoop andere dingen aan vast ook. Want er wordt vroeg begonnen, voor dag en dauw. Nou ja, ja. Het is dan nog maar net licht eigenlijk. 8:00 AM. Nou ja, hè. Moet je een beetje ruim zien, maar 8:00 AM dan wordt het weer traditioneel begonnen met het fenomeen koek slaan. Op het hoekje bij het Dorpsplein en zo, dan wordt er weer een toernooitje georganiseerd. En dan wordt er weer geslagen. Een peperkoek moet dus in de minst mogelijke klappen dwars door de midden geslagen worden. Dat is het verhaal. En niks meer en niks minder. Maar ja, dat is dan ook wel weer een stuk gezellig. We kunnen allemaal eromheen gaan staan en lekker kijken en zo. En ja, dat het helemaal goed gaat. Zo. En misschien ook nog een stukje van de peperkoek proeven. Dat zou natuurlijk ook tot de mogelijkheden kunnen behoren. En als het koekslaan dan voorbij is, dan is de Club van 100 weer aanwezig. En zij hebben weer gezorgd voor een mooi programma wat betreft de lekkere meezingers en lekkere gezellige, lekkere licht verteerbare muziek en zo. Hollandstalig, dat ook. En het weer zal worden zoals we verwachten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het Dorpsplein in Stolwijk zo rond, pak een beet, 9:30... helemaal vol staat met publiek om te genieten van de gezelligheid die de Club van 100 u aanbiedt en zo. En daarna is het tijd voor de kermis. Een natje en een droogje, meedoen met koekslaan. Nee, dat niet alleen, maar wat zullen we zeggen? De grijpertjes, de knijpertjes en alles wat erbij hoort, hè, en zo. Dus dat allemaal de hele dag door. Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk. Mooi, mooi, mooi. Kunnen we verwachten eventueel aan muziek van de Club van 100? Nou, misschien dit wel.

Ja. Zo, gezelligheid, kent geen tijd, hè? Ja. Nou ja, we zullen er meer van horen. Tweede Pinksterdag is trouwens ook de gebeurtenis in Schoonhoven. Ja, de Nationale Zilverdag wordt daar georganiseerd. En dan zal het ook wel weer lekker, gezellig, stampend, vol met mensen lopen in de binnenstad van Schoonhoven. Dan is de Schoonhoven omgetoverd tot één groot gebeuren rondom het zilver. Dat is, zilverwerkplaats, uitstallingen, mooie aanbiedingen enzovoort enzovoort. Dus een kijk, gewoon ook weer waard. Dus er valt met Pinksteren absoluut te kiezen. En wat dacht je van de Timmertuin? De Timmertuin, jawel, ook op de eerste en tweede paas Pinksterdag. En dat aan het eind van de kerkweg in Berkenwoude. Ja. Er staat in een hele mooie tuin een mooie opstelling van heel veel creatieve mensen. Die dus hun creaties tonen. Openlucht en gedeeltelijk ook overdekt. In de schuur of in de boomgaard of in de tuin. Dat allemaal zeer goed te bereiken per fiets. Dat is wel een advies om zo. En waarom niet, hè? Want het schijnt ontzettend mooi weer te worden. Dus een mooie combinatie met een mooie fietstocht en zo. Dan kan je daar genieten. De koffie staat klaar. En een drankje ook, volgens mij. En het is altijd weer helemaal leuk om mee te maken. Al die dingen staan te gebeuren met de Pinksteren tussen Lek, IJssel en Vlis. En we hebben ook natuurlijk openluchttoestanden die dus eraan zitten te komen. Daar zullen we straks even over hebben. Maar eerst eventjes vast in de mood komen voor een concert waar een hele hoop mensen bij zijn en zo. Hè. Dus dat moet je horen. Hoor eens. Zo gebeurt dat dan. Ja, dat bedoel ik.

Ja, dat was een creatie van de Meerkat Vibes en zo. En dat was ook nog een soort van live optreden en zo, die ze dus lieten horen. Mooi. En dan zijn wij zover dat we het er even over kunnen hebben. Want de muziekliefhebbers die kunnen binnenkort weer 3 dagen lang hun hart ophalen. Zonder meer. Ik heb de line-up van Surfrock 2026 voor mijn neus. En ja, er is weer een rijke scharkering aan allerlei muzieksoorten die dus de revue gaan passeren. En ja, de Hon uit Krimpen aan de Lek, die komen ook op zaterdag, om maar eens wat te noemen. En McWerf uit Krimpen, die zijn ook weer van de partij natuurlijk. Ik zie hier ook Smokey Attic. Ik weet niet of daar nog wat van over is, maar die band die zou ter ziele zijn, maar ja, je weet maar nooit. Hè? Band at Seven zie ik weer, bekende namen, Hype en Jacko Jane. En nou jongens, wat voor een miswetering. Oké, die zijn ook weer van de partij. Oei, wat gezellig, allemaal mooi. En natuurlijk ook Scream Tonight uit Bergambacht. En Barn 45 uit Lekkerkerk. Ja, ze komen echt overal vandaan. Heel veel ook uit de buurt en zo. En dat is toch prachtig. Kan je allemaal meemaken. En dat allemaal van 19 tot 21 juni bij de Surfplas. Open lucht, gratis entree ook nog. Dus dat is helemaal niet zo verkeerd, hè? Toch? We gaan eens even in Volendam kijken of ze daar nog wakker zijn. Hè?

0: Ja, gezellig. Een van de vele van de Cats ooit gemaakt. Ja, zonder meer, hè, zonder meer.
1: Al eens over nagedacht? Reclame bij ons op de radio. 20 maal per week uw boodschap van maximaal 20 seconden. En dat in onze uurwissels. Wij kunnen de commercial voor u maken. Een eigen commercial behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten voor een heel jaar €400. Geïnteresseerd? Of heeft u andere wensen of vragen over mogelijkheden? Mail dan met Kees@rtv-krimpenewaard.nl.
2: Dank u wel.

Ja, zullen we nog een keer? Ja, vooruit, dan maar weer. Hè? Dat was Simon Keizer. Weet je wel, Simon, Nick en Simon, zo weet je. Dus ja, helemaal mooi. Lekker vrolijk, hè? Ja, we zijn ook vrolijk, want de zomer komt eraan en dat is een reden om vrolijk te zijn en zo. Dan lopen we met z'n allen weer rond met een glimlach tussen de oren. Dat is alleen maar mooi. We zijn bijna aan het eind van deze uitzending. Ja, morgen is de donderdagse versie van dit programma te horen. Met Gerrit en Nico. Of een van de twee. Want het kan zijn dat er ook nog zoiets is als vakantiebesteding. Ja, en je kan maar op één plaats tegelijk zijn. Dat is het. En dan mag ik vrijdag volgens mij weer voor de agenda. Want dan heeft Ilja geen tijd. Dus horen we elkaar misschien wel weer aanstaande vrijdag. Voor ditzelfde programma. Dan gaan we het weer eens even lekker doen. Dus... Aldus.

Ja, al dus Miles Smith en Neil Horgan. En ze waren samen verantwoordelijk voor Drive Safe. Oftewel, veilig op weg en zo. Hou die borden, die gele borden met die zwarte letters wel in de gaten. Want het is lang niet gezegd dat je gelijk van punt A naar punt B kan komen. Want ja, dan is er weer de wegwerkzaamheden en zo. Dus er zijn zoveel van die borden en zo. Met zulke grote verhalen erop. Dus, niet bij te houden. Maar, dat wil ik nog even zeggen. 6 juni aanstaande. Dan is er weer de traditionele truckrun die dus door de Krimpenerwaard zal rijden. En men heeft het er nu al over. Dus dat is alleen maar mooi, hè. Mensen, dankjewel voor het luisteren. Veel plezier nog met alles wat je nog van plan bent te gaan doen vandaag. En ook nog veel plezier met de rest van de uitzendingen van deze mooie dag. De 20e mei. Ah ja, RTV Krimpenerwaard en zo. Dus... wat mij betreft tot vrijdag en wat het programma betreft tot morgen 9 uur RTV Krimpenerwaard en zo.

0: uitzendingen van RTV Krimpende Waard worden mede mogelijk gemaakt door de vrienden De Stolwijkse Hout en Doe-het-Zelfhandel en Veerdienst Schoonhoven.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 12 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch op het kabinet op de jaarlijkse verantwoordingsdag, waarop bekend wordt gemaakt waar ministeries grote steken laten vallen. Zo omzeilt het ministerie van Defensie vaak aanbestedingsprocedures, terwijl Defensie miljarden uitgeeft aan nieuwe wapensystemen. Rechtszaken duren al jaren te lang en arbeidsongeschikten moeten nog altijd veel te lang wachten op een medische beoordeling. De Rekenkamer vindt ook dat de ministeries de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan met de kritiek die ze kregen op verantwoordingsdag. Een proef waardoor in 2029 tussen Goes en Vlissingen 3 of 4 maanden geen treinen rijden, mag van de rechter doorgaan. Op dat spoortraject wordt dan een nieuw beveiligingssysteem getest. De Stichting Scholierenvervoer Zeeland had de rechter gevraagd die proef te verbieden, omdat de provincie er disproportioneel hard door zou worden getroffen. De SSZ pleitte voor een test op een andere plaats in het land. Maar volgens de rechter heeft de toenmalige staatssecretaris 2 jaar geleden in redelijkheid besloten om voor Zeeland te kiezen. Omdat het opvangcentrum in Ter Apel al lang te vol zit, gaat het COA aan de poort selecteren. Niet iedere asielzoeker die zich aanmeldt wordt meer opgevangen. Alleen nog kwetsbare mensen worden toegelaten. Dat is nodig, zegt het COA, omdat de organisatie niet meer kan instaan voor de veiligheid van bewoners in Ter Apel. Een pornosite die onlangs door het OM uit de lucht werd gehaald, staat weer online. Er kwamen duizenden meldingen over de site vanwege video's van vrouwen die werden misbruikt. Volgens de beheerder zijn die video's verwijderd en is er nu een beter meldsysteem voor illegale content. Het weer. Op meerdere plekken kan aan het begin van de middag nog een bui vallen. Daarna wordt het vanuit het westen vaker droog en zonnig. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het zonnig en droog bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: actuele nieuws uit de Krimpende Vaart. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Vaart.
1: Maria.

0: regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimpen aan de IJssel. Kost de verdeelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

info. De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmanoden. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Chinees restaurant De Pauw in Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
0: Het is 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. Vorige week werd bekend dat de AIVD onderzoek doet naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat ongeregeldheden ertoe leiden dat gemeenten hun beleid aanpassen. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om aanmeldcentrum Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog kwetsbare asielzoekers op te vangen, omdat het al lange tijd te druk is. 2 maanden geleden deed Van der Brink nog een oproep aan de gemeente, maar dat leverde te weinig plekken op, zegt hij. De minister weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd bij het aanmeldcentrum moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, maar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. In Zeeland mag in 2029 op het spoor een nieuw beveiligingssysteem worden getest, waardoor er enkele maanden geen treinen zullen rijden tussen Goes en Vlissingen. Zeeuwse scholen hadden de rechter gevraagd die proef te verbieden, maar de keuze voor Zeeland is volgens de rechter in redelijkheid genomen. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met vaker zon. De temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

Info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 15:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

0: regio-info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliste en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: Is u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpende Waard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt... van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheek in de Krimpende Waard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, Echt niet vandaag.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt digitale overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10 uur 's morgens tot 11:30. Heeft ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: BTW Krimpende Waard komen mede tot stand door Bos Grote Maten, Bergambacht en Team Sportservice Krimpende Waard in Schoonen.
1: U luistert naar RTV Krimpende Waard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 3:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De burgemeester van Westerwolde noemt de situatie in Ter Apel buitengewoon frustrerend. Hij vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest wordt de toegang geweigerd. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie weet nog niet waar die mensen moeten overnachten. 4 jaar geleden sliepen honderden mensen per nacht op het gras buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat er binnen geen plek meer was. De Italiaanse premier Meloni wil excuses van Israël vanwege het enteren van de flotilla-vloot op internationale wateren. De Israëlische ambassadeur is op het matje geroepen. De honderden opvarenden, onder meer uit Italië en Nederland, wilden hulpgoederen naar Gaza brengen. Israël heeft de opvarenden meegenomen naar de havenstad Ashdod. 3 concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast, omdat hij wordt beschuldigd van verkrachting en aanranding. 8 vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag en er lopen 4 rechtszaken tegen hem. 1 vrouw zegt dat hij haar in de jaren 90 heeft gedrogeerd en vervolgens heeft verkracht. Zij was toen 16 jaar oud. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. In totaal legden 19 vrouwen een verklaring over wangedrag van de zanger af. De advocaat van een van de slachtoffers zegt dat er meer aanklachten volgen. 40% van de relschoppers bij asielprotesten komen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Soms reisden demonstranten meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Een aantal deed dat na een oproep van landelijke organisaties of politici, anderen uit eigen beweging. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen is het droog met meer zon en de temperatuur stijgt naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.

Een beetje warmte. Een bloem en een lach. Ik vind dat iedereen het hebben mag. En daarom ben ik vandaag gul in het geven. Liefde voor elkaar is de kracht van het leven.

0: Een hele goede middag, lieve mensen. Ja, het is weer woensdag, de klok van 3. En daar zijn we dan weer. Ik wil Wim ook een welkom heten.
1: Ja, een hele goede middag allemaal.
0: En we hebben mooi weer meegenomen. Vanmorgen hadden we nog een buitje, maar nu ziet het toch...
1: Ja, mijn jas is nog doorweekt.
0: Ah, zo meevallen hoor. Dus welkom bij onze middag.

Dag Magazine. Ja, tot 5 uur, ja, dat weet u inmiddels al lang, kunt u gaan luisteren naar de uuropener Enrique Iglesias. En natuurlijk heerlijke muziek van alles wat. Met Wim, de top 3. En ook nog zijn berichtje. Ook duikt hij nog even het archief in. Hij heeft het druk. En een jarige hebben we ook. Leo Sayer. Sayer is het. En ja, er is gewoon heel veel nieuws en berichtjes. Kortom, het is gewoon een en al gezelligheid. Wij zijn Ingrid en Wim. En dit is Breek de Week.

0: Ding, ding, dong, sing me a song. Leuk, lekker, vlot nummer. Ik heb voor u een Pinksterweekend bij Archeon. En daar valt van alles te beleven, het Pinksterweekend. Maak een reis door de historie. Doe allerlei activiteiten. Wat dacht je van boomstamkano varen, armbandje twijnen, Romeinse mantelspeld maken? Want ik me daarbij voor moest stellen, weet ik niet. Jij, Wim, heb je enig idee?
1: Nou, een speld om een mantel dicht te houden.
0: Oh, dat deden ze vroeger, zo'n grote speld.
1: Sloeg ze er gewoon een spijker door.
0: Deed jij dat ook vroeger?
1: Dat is van voor mijn tijd.
0: Goed, maar inderdaad, dat zal wel zo zijn. En filten, en kunstzwaard vechten, boogschieten en een kaarsje van bijenwas maken. Nou, kortom, heel veel te doen. Pinksterweekend, Archeon. En we gaan naar Lisa Delbo, Sweetheart, My Darling.

boven, zaten erover te filosoferen. Of ze nou een beetje Limburgs of toch Belgisch. Maar goed, Wim, we zoeken het nog wel een keer op. Of misschien dat de mensen zeggen van, nou Ingrid, ik bel je wel even, want ik heb toch nog een leuk bericht. U mag natuurlijk ons altijd bellen op 0182-890-182. Of voor een ander leuk berichtje of een verzoekje. Het mag allemaal. Vaar mee langs de bloeiende hooilandjes op de Nieuwkoopse plassen. In de lente staan de hooilandjes rondom de Nieuwkoopse plassen in volle bloei. Dit unieke natuurgebied staat bekend om zijn prachtige landschap, unieke flora en fauna. De beste manier om dit gebied te ontdekken is door middel van een vaartocht. Zaterdag 23 mei, nou je weet nu al dat het in ieder geval mooi weer is. Van 2 tot 4 kunt u meevaren. Even opgeven, natuurmonumenten.nl. Albert Hammond, The Free Electric Band.

0: Albert Hammond, de Free Electric Band. We gaan eens kijken bij de overbuurman.
1: Nou, het tweedaagse tractor- en truckersfestival Power Valley gaat dit jaar niet door. En dat komt omdat in het recreatiegebied vlakbij Alkmaar, waar het festival zou worden gehouden, een broedende ransuil zit.
0: Ach joh.
1: Ja, we balen hier enorm van. Het is ontzettend zonde. Maar goed, je kunt er nu weinig meer aan veranderen, reageert Jan Romer van de festivalorganisatie bij Noord-Hollands Nieuws. Hier houd je geen rekening mee.
0: Nee.
1: Op Power Valley trekken aangepaste tractoren en glimmende trucks een verzwaarde sleepwagen zo snel mogelijk over een zandbaan. Het spektakel met bulderende motoren trekt jaarlijks zo'n 3000 bezoekers naar recreatieterrein Geest Merambacht in de noorden van Alkmaar. De editie van dit jaar, gepland op 22 en 23 maart, is dus afgelast omdat een ecoloog een broedende ransuil op het terrein heeft aangetroffen. De ransuil is een beschermde vogelsoort. Het is zuur voor iedereen, aldus Romer. We waren volop bezig met de opbouw vandaag en zouden we gaan beginnen met die opbouw vandaag dus. Vooralsnog is de ransuil de eerste en enige bezoeker van het evenement.
0: Ja. Wat vinden wij ervan?
1: Nou, ik geloof dat ik mijn geweer gepakt had. Maar ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen.
0: Oh, nou ben je heel veel boze mensen. Ja, maar...
1: Ja, maar het is
0: ja, het gaat
1: een
0: wel
1: beetje ver. Doorgeslagen, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, het gaat ver. Dat klopt. Want als je het over een paar duizend mensen hebt die dan dat elk jaar doen. En ja, aan de andere kant vraag ik me af, zou je dat niet voorzichtig op kunnen pakken nergens anders?
1: Nou ja, dat probeer je dat toch. Dat je hoeft het beest niet dood te maken. Maar ik bedoel, nee. Dan probeer je zoiets, ja. Dan verzet je het, verplaats je het.
0: Of wij denken daar te simpel over. Dus mocht er iemand zijn, mogen ze ook bellen, hè Wim?
1: Van mij wel.
0: Ja, dankjewel voor dit toch wel trieste bericht voor al die duizenden mensen. We gaan naar Chris Roberts. Ik ben verliefd in die liefde.

0: Benny Nijman samen met Tony Willet. Onderuit in de polder. Dat is een tweejaarlijks festival vol theater, dans, muziek, poëzie en beeldende kunst. Dat vindt plaats op 30 en 31 mei aan het Spookverlaat in het Hazerse Woude Rijndijk. Nou Wim, dan maar wachten of dat doorgaat.
1: Ja, of ze geen musjes ontdekken of iets dergelijks.
0: Zoiets, ja. Zo.
1: Ja, je weet het tegenwoordig niet meer.
0: Nee, precies. Want iedereen zit zo'n beetje op een nest nu. Alhoewel de koolmeisjes bij mij al met de jonkies volop in de boom zitten om de kids eten te geven. Het is allemaal wel heel schattig. Goed, we gaan naar George Baker. En Sing for the Day.

Ja, George Baker was dat. Ik was toch wel verrast over het column van wethouder Kirsten Jaarsma uit Krimpen aan de IJssel. En ze schrijft, we hebben de vlag uitgehangen op 18 mei. Nou was het 17 mei, was natuurlijk zondag. Was namelijk de internationale dag tegen homofobie. En op 18 mei daarom de vlag uit in Krimpen. Samen met de regenboogvlag. Niet zomaar, maar als zichtbaar teken dat iedereen overal zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Het is een moment van steun, van erkenning en van bewustwording. Want hoe vrij ben je om jezelf te zijn? Op straat, waar hand in hand lopen niet altijd vanzelfsprekend voelt. Op het werk, waar je misschien aarzelt om open te zijn over wie je bent. De regenboogvlag is geen eindpunt, maar een begin. Een oproep om naar elkaar om te kijken. Om op te staan als iemand wordt buitengesloten. Om ruimte te maken voor verschil. Pas als iedereen zich veilig en gezien voelt, maken we die belofte van de vlag echt waar. En kunnen we trots zijn waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Aldus wethouder Kirsten Jaarsma. Ik wil haar bedanken dat u daar aandacht aan besteedt. Overigens, 26 juni is het Roze Zaterdag. Het decor is in Noordwijk dit jaar. Wilt u meer weten? Kijk op rozezaterdagen.nl en daar kunt u alles vinden. Boney M, hooray, hooray, it's a holiday.

0: Heerlijke muziek van Bonium met zijn Holiday. Ik heb voor u de Schotse Hooglanders van 10 gemeten. En dat is al aanstaande vrijdag. Op 10 gemeten zorgen zo'n 130 Schotse Hooglanders voor het open karakter van het eiland. Ze lopen er vrij rond, kunnen zomaar op jouw route staan. Het kan ook zijn dat je er helemaal geen één tegenkomt. Dat kan natuurlijk ook. En waarom zijn er eigenlijk Schotse Hooglanders op dit eiland? Maar vooral, Wim, dat is dan wel belangrijk, hoe gedragen ze zich?
1: Ja, of hoe gedragen de bezoekers zich?
0: Ja, ook. Maar je hoort toch ook wel onder andere laatst die vrouw in Oostenrijk, hè, getrapt of in het weiland, ergens in Oostenrijk, haar man zwaar gewond. Maar ja, zou ze dat zomaar uit zichzelf doen? Of dat ze denken, nou, die mevrouw, die bevalt me niet.
1: Nou, over het algemeen zijn het volgens mij geen agressieve dieren. Dus, en de mens is
0: meestal wel
1: wat
0: agressiever. Nou, het is natuurlijk wel verschrikkelijk, maar ik moet zeggen, in de tijd dat wij nog veel wandelden ook, kwamen we ook wel eens van die beesten met die grote hoorns. Maar dan loop ik dan toch wel even.
1: Ja, maar dan zie je toch ook mensen met fototoestel, camera, telefoon, heel dichtbij en zo.
0: Met jongen. Ja, vooral met jonge dieren ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is niet handig. Dat is niet handig. Goed, dus dat moeten we zeker niet doen. Wat dacht u van Frans Bauer? Samen met Corrie Konings. Diep in mijn hart.

Ja, Frans Bauer samen met Corrie Konings. Eigenlijk heeft Frans wel veel duetten gezongen. Nou, vorige keer nog met Sineke en Marianne Weber. Maar waar die gebleven is, die woont ergens in Spanje, maar daar hoor je ook niets meer van. En wellicht zal ze daar misschien nog iets optreden, maar in Nederland horen wij niets meer van haar. Maar hij is daar toch wel succesvol in. Dit keer was het samen met Corrie Konings. Wat wij gaan doen is naar het mannenkoor van de week.

Het mannenkoor van de week was dat. Zondag, eerste Pinksterdag, is er in de mooie vesting van Hellevoetsluis een superleuke Pinkstermarkt. Ook is er Pinksterzeel. Vele boten varen over het Haringvliet en leggen in de vesting van Hellevoetsluis. Live muziek. Er worden ook Amerikaanse vrachtwagens tentoongesteld op het parkeerterrein. 24 mei van 11 tot 5. Toegang geheel gratis. En als het dan mooi weer is, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. The Association, Windy.

The Association met Wendy. Robin Gibb overleed in 2012. Hij was een Britse zanger, afkomstig van het eiland Man. Samen met zijn broer Barry en zijn tweelingbroer Maurice maakte hij jarenlang deel uit van de Bee Gees. Solo had hij ook een aantal hits, waarvan de nummer 1 hit Saved by the Bell.

Ja, even kijken. Ja, dat zit er al bijna weer op het eerste uur. Het gaat allemaal zo snel. We maken plaats voor het nieuws en de boodschappen. Zijn daarna nog een heel uur bij u terug. We gaan eruit met Udo. Oh ja, natuurlijk. Ik zie het verkeerd. We gaan eruit met Nick McKenzie. One is one. Tot na het nieuws. Dag.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het duurt te lang voordat asielzoekers worden gescreend op terrorisme, vindt de Algemene Rekenkamer. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou dat eigenlijk binnen 2 weken moeten doen, maar gemiddeld duurt het 2 jaar. Alle asielzoekers en nareizigers moeten worden gescreend, maar er zijn te weinig mensen voor. Volgens de Rekenkamer moet de aansturing van de minister beter. De Rekenkamer had op deze verantwoordingsdag ook kritiek op andere ministeries, zoals Justitie, dat nog steeds te traag is met rechtszaken, en Defensie, dat aanbestedingsprocedures omzeilt. Een deel van de Eemshaven wordt ingepolderd om een nieuwe bootverbinding tussen Groningen en Noorwegen mogelijk te maken. Er komen aanlegkades voor schepen, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. Er was eerder een veerverbinding naar Noorwegen, maar er waren vaak problemen met aanmeren in de Eemshaven. Het uitbreiden van de haven kost 75 miljoen euro. Een deel van dat geld komt uit een potje voor aardbevingsschade. Als alles goed verloopt, kan er begin 2028 weer een veerboot vanuit Groningen naar Noorwegen varen. De burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt het triest dat de rest van Nederland zo bang en onzeker is om asielopvang te regelen. Vanochtend maakte het COA bekend dat het aanmeldcentrum alleen nog kwetsbare asielzoekers toelaat. De rest mag er niet in en waar zij dan moeten slapen is onbekend. De burgemeester noemt de situatie buitengewoon frustrerend. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Veel fans klaagden dat ze de show niet goed konden zien. Er staan loopbruggen en delen van het podium tussen het publiek, juist om dichter bij de mensen te komen. Er staan nog 8 concerten van Harry Styles in Amsterdam gepland. Het weer. In het oosten nog een enkele bui. Verder droog en af en toe zon. Vanavond en vannacht brede opklaringen. En het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon en warmer dan vandaag. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
5: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Ja, lieve mensen, welkom terug in het tweede en tevens laatste uur van ons middagmagazine Breek de Week bij RTV Krimpenerwaard. Uw opener vandaag, Henrique Iglesias. Henrique is een Spaanse zanger, ja, dat zegt van spreekvoorzitter, hè. Hij zong aanvankelijk alleen in het Spaans, maar breidde tegen het einde van de jaren 90 zijn repertoire uit met liedjes in het Engels en Frans. Henrique Iglesias is de jongste zoon van de Spaanse zanger Julio Iglesias. Op 19 november 2007 gaf hij zijn tweede concert in Nederland in Ahoy, Rotterdam. Zijn vader kende in de jaren 70 en 80 grote successen. Sindsdien scoorde hij ook een aantal grote internationale hits, waaronder deze uit 1999, Bailamos.

Ja, uuropener Enrique Iglesias, heerlijke muziek. Ja, we gaan straks naar de top 3 met Wim natuurlijk. Eerst Udo Jurgens. Immer wieder geht die Sonne auf.

dit geluid betekent dat het weer tijd is voor de top 40. We gaan naar het jaar 1972. Op 33 nieuw binnengekomen de Bee Gees. Eén van de Bee Gees was net al te horen. En we gaan nu naar Israël.

Israël van de Bee Gees stond 3 weken genoteerd in de top 40. 3 puntjes hoger op nummer 30, Alliance. Dat is een nummer wat u ongetwijfeld wel kent. En u mag het meezingen.

dit nummer stond maar liefst 17 weken genoteerd in de top 40 van 1972. Als laatste van het drietal gaan wij naar Mouth & McNeil met Helloa op nummer 7.

0: dat was het weer uit 1972. En dan gaat Ingrid misschien wel zeggen, en volgende week, ja, nummer.
1: Volgende week, ja, ik heb geen idee.
0: Volgende week zijn we er niet.
1: Nee.
0: Oh, dat ga je straks vertellen.
1: Dat natuurlijk. Ga ik straks vertellen, inderdaad. Maar wel weer mooie, herkenbare top drie, Wim, dat wel. Dank je wel. Vooral die van de, die eerste van de Bee Gees. Vind ik toch wel mooi, dan hebben ze nog niet, ja, hoe noem je dat?
0: Geen kopstem.
1: Ja, dat kopstem, dat doen ze dan niet. En dat vind ik toch niet, dat past wel bij ze. Daar zijn ze van bekend, hè? Die kopstem. De,
0: ja, dat hebben ze uitgevonden, bij wijze van spreken.
1: Nou ja, er zijn heel veel mensen die in de zang, in onze band, af en toe gebruikte ik ook wel mijn kopstem. Maar om dat nou het hele nummer door te gebruiken.
0: Ja, dat bedoel ik, dat hebben ze, daar zijn, ja, waren zij de eerste mee.
1: Ja. Klopt. Goed, nogmaals dank. Wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst even lekker naar muziek. Brad, Everything I Own.

Ja, we gaan naar het archief. We gaan naar Zwarte Riek. Die heeft Wim opgeduikeld in de kelder. Ze was een Nederlands zangeres. Ze was bekend onder de artiestennaam Zwarte Riek en had als bijnaam de Jordaanprinses. Toen in 1955, dankzij onder andere Johnny Jordaan en Tante Leen, het Jordaanlied in heel Nederland en zelfs in Vlaanderen populair werd, schakelde Rika ook over op dit repertoire. We gaan naar het nummer Alle Apies in de Hartes en natuurlijk Feest in de Jordaan.

0: Zo, Wim meegenomen uit het archief, Zwarte Riek. En Wim zei het al, arme oma Hein, alle apies lijken op hem. Dat is dan wel weer heel triest. Goed, wat gaan wij doen? Nou, gewoon naar muziek, denk ik. Nee, we gaan naar Wim.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja.
1: Ik lees een stukje van het ANP. De pro-Palestijnse demonstranten die dinsdag zijn aangehouden in Den Haag, in de buurt van de Tweede Kamer, die beklagen zich over de opstelling van de politie.
0: Oh.
1: De politie zou zich zonder duidelijke reden agressief hebben opgesteld en geweld hebben gebruikt.
0: Zo.
1: En wat ik nou zo jammer vind, is dat daar ook niet eens een keer bij staat dat we toch wel waarderen dat die politie zich in blijft spannen.
0: Nou, dat is ook zo, als je kijkt waar ze naartoe moeten.
1: Met gevaar voor eigen leven.
0: Ja, absoluut.
1: Dus één pluim, twee pluimen?
0: Oh, als tien.
1: Tien pluimen wel, ja.
0: Dan krijgen ze gewoon van ons. Nou ja, als je kijkt waar ze naartoe moeten soms.
1: Dan ja, het is wel, tegenwoordig levensgevaarlijk.
0: Nou, pas nog een lekker kerk, hè? Ook nog een opstootje.
1: Ja, waar niet?
0: Waar niet. En daar kwam ook nog de ME. Dus wat dat betreft, we hebben allemaal een kort lontje gekregen, volgens mij.
1: Ja, helaas.
0: Ja, helaas, zegt dat. Dankjewel, Wim, voor dit bericht. Peter en Gordon, A World Without Love. Dat hoop ik niet.
1: Het begint er wel op te lijken.

Ja, morgen dan is hij jarig. Leo Sayer. Zijn geboortejaar is 1948. Hij is een Engels zanger en songwriter die sinds begin jaren 70 actief is. Hij lanceerde zijn carrière in het Verenigd Koninkrijk begin jaren 70. Hij groeide in dat decennium uit tot een topartiest. Zijn albums uit die periode waren stevast succesvol in het Verenigd Koninkrijk. En dat was tussen 1973 en 1977. Behaalde hij maar liefst 5 opeenvolgende top 10 noteringen in de Britse albumlijst. Sayer nam een coverversie op van Bobby Fee's compositie. More Than I Can Say.

Ja, we wensen morgen natuurlijk een hele fijne verjaardag. Ik heb voor u nog een snuffelmarkt in de aanbieding. Tweede Pinksterdag, maar liefst 400 kramen op het parkeertrein van de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Nou ja, wat u er allemaal kan vinden, dat kunt u zich voorstellen. Van alles. Tweedehands schatten, verrassende vondsten. Ze weten niet meer hoe ze het aan de man moeten brengen. Mis dit niet, laat je verrassen. Tweede Pinksterdag van 9 tot 4, Den Bosch, Brabanthallen. John Paul Jong, gelukkig maar. Love is in the air.

0: Jack Jersey was dat. Lonely Me. Ja, lieve mensen, het zit er al bijna weer op. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En ik wil Wim bedanken voor alles.
1: Ja, dag, dag. En tot de volgende keer.
0: Ja, Peter van Pelt na het nieuws. Wat betreft Breek de Week zijn wij even afwezig. Jawel. En even kijken, we wensen u natuurlijk ook hele fijne Pinksterdagen. En tot zondag, wat betreft een momentje rust van 7 tot 8. Want dan zijn wij er weer. En ook gewoon tijdens onze afwezigheid op de woensdagmiddag is gewoon momentje rust op de zondag. We gaan eruit met helemaal Hollands. Michaela. Tot zondag. Dag.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 5:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd van het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft op sociale media beelden gedeeld van hoe de activisten van de Vloot voor Gaza van het schip zijn gehaald. Op de beelden is te zien hoe een vrouw met haar handen vastgebonden ruw tegen de grond wordt gewerkt nadat ze Free Free Palestine heeft geroepen. Ook is te zien hoe tientallen activisten zijn gedwongen om te knielen met hun gezicht tegen de grond en hun armen vastgebonden. In het bijschrift van de video staat: "Welkom in Israël." Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken noemt de behandeling ontoelaatbaar. Ook onder meer Frankrijk en Italië veroordelen de actie. Minister Boekholt van Wonen belooft meer grip te houden op de verbouwing van het Binnenhof. In de Tweede Kamer zei ze dat ze haar best doet, maar dat ze niets kan beloven. De renovatie van het Binnenhof wordt opnieuw duurder en tijdrovender dan gedacht. De verwachte kosten lopen op tot bijna 2,8 miljard euro. De oplevering is inmiddels 5 jaar vertraagd. Als de EU de strenge klimaatregels niet snel versoepelt, staat Europa een lange, koude en dure winter te wachten, waarschuwt de Amerikaanse ambassadeur in het FD. Olie- en gasproducenten moeten van de EU gaan bijhouden hoeveel methaan ze uitstoten. Volgens de ambassadeur is daar geen beginnen aan. De VS dreigt daarom te stoppen met het leveren van olie en gas vanaf 1 januari. En het weer. In het oosten nog een enkele bui. Vanavond en vannacht brede opklaringen en een graad of 11. Morgen flink wat zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Het is woensdag, de 20e mei 2026. We zitten vlak voor het Pinksterweekend. En de zon die gaat schijnen en de temperatuur gaat omhoog. Dit is RTV Krimpen de Waard.
1: Welkom bij Thuis en Onderweg. Tot 6 uur hoort u de verkeersinformatie en de kijktips. Presentatie is in handen van Peter van Pelt. En natuurlijk muziek om deze middag prettig mee af te sluiten. Thuis en Onderweg. Peter van Pelt.
0: Ja, hele goedemiddag luisteraars. Allereerst wil ik natuurlijk Wim en Ingrid dank zeggen voor hun programma Breek de Week. Hun middagmagazine. Volgende week zijn ze er niet. Ja, en ik ben er ook even een weekje niet. Dat is niet anders. Het wordt lekker weer natuurlijk, hè. Kwart over vijf gaan we een beetje op de weg kijken. Ik vond het al redelijk druk bij de Algabrug. Ook op de snelwegen rondom de Krimpenerwaard is het redelijk druk, maar niet echt overdreven. Half zes de tips voor de platte beeldbuis. En natuurlijk kwart voor zes, als er aanleiding voor is, dan gaan we weer op de weg kijken. U hoort informatie en natuurlijk heel veel muziek. Zoals deze van Chris Isaak. Het is 7,5 minuut over de klok van 5. Dit is Wicked Game en welkom. Fijn dat je luistert.

0: zo'n heerlijke plaat om bij weg te dromen. Chris Isaac en Wicked Game in het programma Thuis en Onderweg, want daar luister je naar. Hier bij TV Krimpen de Waard, waar het ongeveer zeg maar ruim 11 minuten over de klok van 5 geworden is.
1: Je luistert naar Peter van Pelt.
0: Ja. Ik heb voor u natuurlijk informatie, want aanstaande tweede Pinksterdag, dan is het weer zover. Voor de 40ste keer wordt de Zilverdag georganiseerd in Schoonhoven. Het hele centrum staat vol met kraampjes. Alles op het gebied van de zilversmederij en natuurlijk ook heel veel andere dingen. Een hapje en een drankje. En als het dan mooi weer is, is het ook heel erg leuk om bijvoorbeeld met de fiets daar naartoe te gaan en een mooie dag te beleven. Wilt u alle informatie weten? Gewoon naar www.zilverdag.nl. www.zilverdag.nl. Maar wat hebben wij nog meer op Tweede Pinksterdag?
1: De Spoorwijkse kermis. Van oudsher een traditie.
2: Dit jaar twee toppers van Oranje uit hun evenementenshow. Namelijk de trompetist Jeffrey Parmentier en de zanger Henk Dissel.
3: U komt toch ook? Van 's morgens 10 tot 12 uur. Gezellig.
1: Tweede Pinksterdag op het Dorpsplein in Stolwijk.
0: Heel gezellig allemaal natuurlijk. Dat koekslaan, maar daar begint het allemaal mee. Dat is al een hele lange traditie en natuurlijk heel veel artiesten. Dit is Alex Warren.
4: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: De allernieuwste van Alex Warren hier bij RTV Krimpen de Waard. Waar het net 15,5 minuut over de klok van 5 geworden is. Met de lugubere titel Fine Place to Die. Ja, we gaan een lekkere oude gouden draaien. Wat dacht u van een lekkere oude jaren 80 plaat van de vorige eeuw?
1: Hey Peter, draai nog eens zo'n lekker plaatje uit de 70 of 80er jaren.
2: Herinner u zich deze nog?
0: George Benson en Give Me the Light.

Dat is echt zo'n plaatje om te draaien bij een barbecue, hè. Zonnetje, drankje erbij, hapje erbij natuurlijk van de barbecue. Give me the light, Joris Benson. Maar ja, dat kan niet s'nachts, hè. Ja, het kan wel natuurlijk, maar dan heb je weer een soort van kampvuur. Ja, een barbecue. Nou, dat is ook niet echt alles, maar gewoon geniet ervan. En het ziet er aardig uit, geloof ik, voor het Pinksterweekend, hoor. Gewoon, hou gewoon ons programma in de gaten. En natuurlijk af en toe Geert van der Stelt, die inbreekt bij verschillende programma's van RTV Krimpenerwaard. En we gaan nu eventjes inbreken in het weggedeelte. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden staat een file van 5,5 kilometer. Langzaam rijden tot stilstand verkeer en de linkerrijstrook is dicht. Dus ja, dat kan allemaal gebeuren. En dan gaan we even verder kijken. A20 Hoek van Holland, Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 4,1 kilometer. 5 minuten vertraging valt mee, langzaam rijden tot stilstand verkeer. Ook op die A20, maar dan de andere kant uit, Gouda Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4,1 kilometer. Daar is ook 10 minuten vertraging trouwens en er is de linkerrijstrook is dicht. Stilstand verkeer, dus dat kan oplopen. Dus tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel op de A20 Gouda Hoek van Holland. Zijn er ook provinciale filemeldingen? Ja, er zijn er wel een paar, maar niet zo heel overdreven eigenlijk. De N207 Al van der Rijn Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en industriegebied Gouwenstroom 2,1 kilometer, 3 minuten vertraging. En op de N219 Zevenhuizen Kapelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Kapelle aan de IJssel 2,9 kilometer, wel 10 minuten vertraging en stilstaand verkeer. Dus dat is in ieder geval om er rekening mee te houden. Laten we maar eventjes naar Zeeland gaan. Dat is ook mooi, hoor. Dat water en zo. En wat is de Zeeuwse dan de popband Bluff? En dansen aan zee. Welkom bij RTV Krimpenerwaard. MUZIEK

0: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
1: En dat is een ding dat vast en zeker is. Opgeven is geen optie. Ga gewoon naar die site toe. Zoek Ilja Bakker op en doneer. En dan kunt u een mooi plaatje aanvragen. En dat wordt dan vrijdag over een week, 29 mei, voor u uitgezonden. Nou, hoe mooi is dat eigenlijk? Zullen we een beetje hele oude gouden draaien? Van bijvoorbeeld Helen Shapiro. En die wil de koningin van de nacht worden. Queen of the Night.
2: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Ellen Shapiro met haar gouden oude hit Queen for Tonight, hier bij TV Krimpenerwaard, waar het op een halve minuut na 17:30 geworden is. Zo'n beetje 17:30, dan krijgt u wat tips voor de platte beeldbuis. Want ja, straks dan gaat die zon toch weer onder. En dan is het misschien wel handig om eventjes naar die platte beeldbuis te kijken. Maar allereerst heb ik u voor u natuurlijk weer een mooie info. Veteranendag wordt in Schoonhoven gehouden. Zaterdag over een week, tussen 30 mei. En dat begint allemaal vanaf 17:30 'smiddags in de Ark. Op de Groene Singel 10. Daar ontvangt het college van burgemeester en wethouders de veteranen. En 's avonds wordt er vanaf 19:45 een mooi gratis concert gegeven. Dus volgende week zaterdag, dus niet aanstaande zaterdag, maar volgende week zaterdag, de Veteranendag in Schoonhoven. Nou, dat is al licht mooi natuurlijk. Zullen we even met de trein meegaan? Nou ja, trein, ja, hoe wil ik zeggen? Het is de groeptrein en 50 Ways to Say Goodbye.
1: Die echt telt. Peter van Pelt. Thuis en onderweg.
0: Doet een beetje Mexicaans aan, vind ik altijd, deze plaat. Het begint tenminste. Maar het is gewoon een lekkere plaat van zoveel jaar geleden. 50 Ways to Say Goodbye, Train.

0: er zijn verschillende manieren om gedag te zeggen natuurlijk. Hè. Gewoon even wijven met je armen, met je, weet ik veel, benen. 50 Ways to Say Goodbye van de groep Train. Het is ruim over de klok van 5:30 geweest. 4,5 minuut zelfs, ruim over de klok van 5:30. En dat betekent, Chris...
1: Peter, geef ons de kijktips voor de platte beeldbuis vanavond. Oftewel, de tv-tips, thuis en onderweg.
0: Nou, Chris, dat doe ik weer met alle plezier op NPO 1. Die staat helemaal bol van de Musical Awards Gala 2026. Het begint om 7 uur tot ongeveer 8 uur natuurlijk de talkshow met Eva Jinek. Dan 2 minuten voor 8 tot ongeveer 8 uur zo'n beetje. Dan 8 uur, maar 2 minuten. Dan krijgt u al voorafgaand aan het Musical Awards Gala de rode loper te zien voor het AFAS Theater in Leusden. De rode loper. Wie lopen er allemaal op en wie zitten in die zaal voor de Musical Awards? Heel spannend. Dan het journaal natuurlijk, tot ongeveer 8:55. Dat is een beetje natuurlijk uitgebreider. En dan begint het Musical Awards Gala 8:55 tot ongeveer 10:30. Met aansluitend de talkshow Pauw en de Wit. Hey boy, op NPO 2, als u niet van Musical Awards houdt en ook niet van musicals... Dan kunt u altijd terecht op NPO 2, want om 10:45... dan wordt daar een, vind ik zelfs, een, ik heb hem zelf ook gezien... een aangrijpende film vertoond, Living, met Bill Nighy. 10:45 tot ongeveer 11:45. En die dateert uit 2022. Ja, 4 sterren. Dan hebben we op NPO 3 ook een film, Single 39, 8:55. Een beetje luchtige komedie, romantische komedie... met onder andere ook Waldemar Toornstra en Gerard Cox. Op RTL 4, Married at First Sight. Ja, ze zitten nog steeds in het weekend gebeuren natuurlijk. 9:30 tot 10:00. Om 9:30 op SBS 6 vandaag in Sight vanuit... Curaçao, heb ik begrepen. Dat is heel iets anders. Dat is ook een hele vreemde gewaarwording. Want je zit daar s'avonds thuis naar die platte beeldbuis te kijken. Eigenlijk een paar dagen geleden lekker fris. En dan zie je al die warme... Ja, het is daar dag natuurlijk overdag. Beelden van Curaçao. Dat is wel grappig. Op RTL 4 trouwens ook nog aansluitend op Married at First Sight... de talkshow RTL Tonight... tot 11:00. Trouwens, volgens mij Married at First Sight in Engeland... er is heel veel om te doen geweest. Daar is men gewoon gestopt, omdat daar allerlei zaken spelen. Dat wordt daar niet meer uitgezonden. Op Paramount, dus op, in de verschillende basispakketten... is dat nog te vinden. Paramount, de filmzender. Dan kunt u kijken om 8:00 naar The Sum of All Fears... met Ben Affleck en Morgan Freeman. Tot 10:55. Dan op RTL 8, lekker romantisch genieten van de romantische komedie... My Best Friend's Wedding met Julia Roberts. 8:55 tot ongeveer 10:50. Op Veronica... om 11:00 Ghostbusters, de eerste film... met Bill Murray en Dana Croyd en Sigourney Weaver... onder regie van de bekende regisseur Ivan Reitman. Ghostbusters uit 1984, hè, alweer. Dat is het jonge jongen, dat is 1636, 42 jaar geleden, geloof ik. Ja. Ongelooflijk. Maar goed, 11:00 begint die film en die duurt tot 10:50. Misschien ook iets om op te nemen. Dan Ziggo Sport, natuurlijk de eerste finale... van de, niet van de Champions League, maar van de Europa League... SC Freiburg tegen Aston Villa op Ziggo Sport. En dan natuurlijk op ons eigen kanaal... De Waard aan tafel met onder andere het item over de Veteranendag in Schoonhoven. En nog wat verslagen van gebeurtenissen, activiteiten. Nou, dat was het zo'n beetje. Dus u kunt, ja, als u denkt van nou, ik ben het een beetje weer zat... ik ga lekker voor die platte beeldbuis zitten... dan is er weer genoeg te beleven. Gibi Beginski en Elke Immel, kom und tanz mit mir.

Dag Gabi. Gabi Bekinski en El Gamon. Ik heb mijn dansschoenen niet bij me, dus ja, dat wordt een beetje moeilijk. Kom en dans met me, de Duitsstalige plaat. Na de tips voor de platte peelbuis was dat.

0: TV Krimpenerwaard. Het ritme vanuit het groene hart.
1: Dag zonder radio.
2: Een infootje voor u. De toneelvereniging KDO die geeft haar medewerking aan een voorlichtingsochtend die vrijdag 22 mei, dus overmorgen, wordt gehouden in het cultuurhuis Krimpen aan de Lek. Een gratis voorstelling. En waar gaat het over? Het gaat over fraude en oplichting en online criminaliteit. Dat is een beetje hot item tegenwoordig. En het is onvoorstelbaar dat er nog, ja, je zou zeggen dat er nog mensen daarin trappen. Maar het schijnt niet zo makkelijk te zijn. Vooral de wat kwetsbare senioren die worden getroffen. En dat zijn echt hemelschrijende verhalen die je soms erover hoort. Maar wilt u daar echt over ingelicht worden, hoe je dat misschien kunt voorkomen en alle wetenswaardigen eromheen, dan kunt u gewoon kijken. Het wordt in een soort toneel kader wordt dat opgevoerd. Dan kunt u kijken in het cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Dus aanstaande vrijdag. Om 10:30 dan start men de voorstelling en de zaal gaat open om 10:00. Dus overmorgen om 10:00 's morgens een gratis voorstelling. Toneelvereniging KDO. Een voorlichtingsochtend tegen digitale fraude. Dan hebben we ook zaterdag 23 mei de Oost- en Streekmarkt in Krimpen aan de IJssel. Bij het Streekmuseum allerlei streekproducten zijn te koop op allerlei gebieden. En er is ook vermaak voor kinderen. Van 10:00 's morgens tot 4:00 's middags duurt de Streekmarkt. Zaterdag 23 mei in Krimpen aan de IJssel bij het Streekmuseum. Nou, dat is allemaal mooi natuurlijk. De volgende plaat was een plaat eigenlijk. Ja, die andere ook. The Road Ahead. Uit ongeveer de eeuwwisseling dateert die platen. Dat album City to City, want daar heb ik het over, dat was de band. En dat was ook een beetje een plaat waarvan ik dacht toen ik het eerst hoorde van, komt die band uit Amerika of Engeland? Want ik vind ze gewoon heel goed. Maar het waren gewoon Nederlanders die die plaat hebben gemaakt. Rode Hert, die kent u wel, maar de volgende is ook een schoonheid. The House with Two Faces.

0: Gérard Lenormand en voici les clés de ton bonheur. Oftewel de sleutels voor uw geluk. De Franstalige plaat van deze week in het programma Thuis Onderweg. Want daar luistert u naar bij RTV Krimp de Waard. En dan is het 7,5 minuut voor de klok van 6 geworden. Helaas moet ik u mededelen. Ja, de trein, de music train, die gaat niet rijden tussen 6 en 8. Maar niet getreurd, want u kunt altijd natuurlijk lekker blijven luisteren naar ons prachtig non-stop programma. Dus tussen 6 en 8 geen music train.
1: Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.
0: Ja, het is maar dat u het weet. Tot 6 uur kunt u nog luisteren naar Thuis en Onderweg. En heb ik voor u nog een infootje voor u. Ja, zet het alvast in uw agenda, zou ik zeggen. Voor volgende week zaterdag ook, 30 mei, op het Raadhuisplein in Krimpen aan de IJssel. Daar wordt de, volgens mij, jaarlijkse boeken- en platenmarkt gehouden. En de toegang is geheel gratis. Het is het plein voor het Raadhuis. En de markt duurt van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dus volgende week zaterdag, 30 mei, in Krimpen aan de IJssel, op het Raadhuisplein de jaarlijkse boeken- en platenmarkt. En ik zou zeggen, Gert, ga er naartoe, want wie weet hebben ze nog wat leuke cd'tjes voor je. Natuurlijk. Zullen we maar even een lekkere recente plaat draaien van Bruno Mars. Risk It All. Begint ook al met die Mexicaanse trompetten. Het is 5,5 minuut voor de klok van 6 geworden hier bij TV Krimpenwaard. Ongetwijfeld ook bij u. Bruno Mars, Risk It All.

0: Risk it all. Hij riskeert alles voor haar, voor hem. Bruno Mars, hier bij TV Krimpen de Waard. De speciale plaat.
1: Dit is een speciale plaat voor alle schoonzussen in Bergambacht. En alle neven en nichten in Zevenhuizen. Peter van Pelt.
0: Ja, met als zanger Albert West en de Shuffles. Shalala, I need you.

0: destijds willen een verkorte versie van Shalala, I Need You. Ja, want wat gaat het toch weer sneller. Ik wens je nog een prettig Pinksterweekend toe. En blijf naar luisteren naar ons non-stop programma. En tot de volgende keer, dat is over 2 weken. Adios.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Internationaal is verontwaardigd gereageerd op de Israëlische behandeling van de tientallen hulpverleners van de Gaza-vloot. Die moesten bij aankomst in Israël geboeid op de grond knielen. Veiligheidsminister Ben-Gvir zette beelden van de ruwe behandeling op sociale media. Verschillende landen, waaronder Nederland, Frankrijk, Canada, Spanje en Ierland, roepen de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook de Israëlische premier Netanyahu en buitenlandminister Saar keuren de behandeling van de hulpverleners af. De Verenigde Staten beginnen een strafzaak tegen de vroegere Cubaanse president Raúl Castro, meldt Reuters. Hij wordt aangeklaagd voor het neerhalen van een vliegtuigje in 1996. Er vielen toen 4 doden, onder wie 3 Amerikanen. De Amerikanen voeren de druk op Cuba steeds verder op. Het eiland zit door een Amerikaanse blokkade vrijwel zonder brandstof. De politie heeft een man uit Voorthuizen opgepakt omdat hij online een agent had bedreigd. Omstanders hadden agenten gefilmd bij een anti-AZC-protest. Meerdere mensen riepen online op privégegevens van de politie te zoeken. En dat is strafbaar. De politie verwacht meer aanhoudingen. De FNV heeft een landelijke staking aangekondigd in het openbaar vervoer. Op woensdag 24 juni rijden er in de vroege ochtend geen bussen, trams, treinen en metro's. De vakbonden eisen dat het kabinet afziet van verhoging van de AOW-leeftijd en van bezuinigingen op de uitkeringen. Er komt weer een bootverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen. Een deel van de Eemshaven wordt daarvoor ingepolderd. Er komen aanlegkaders, een parkeerterrein en een terminal voor passagiers. De uitbreiding kost 75 miljoen. In 2028 zou de veerdienst naar Noorwegen dan moeten starten. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Morgen flink wat zon en het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur op het matje geroepen vanwege de manier waarop opvarenden van de flotillaschepen in Israël worden behandeld. Nederland, Canada en verschillende andere Europese landen als Italië, Frankrijk en Ierland hebben ook Israëlische ambassadeurs ontboden. Reden is een video die de extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir op sociale media deelde. Daarin is te zien hoe de activisten van flotilla van het schip zijn gehaald. Er is meer te zien, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Ja, dat ze niet alleen moeten knielen, maar dat ze ook met plastic strips de handen op de rug geboeid hebben. Je ziet dat Ben-Gvir de vlag boven hun hoofd zwaait, van alles tegen ze roept. Je ziet op een gegeven moment een vrouw die nog staat en roept Free, Free Palestine, die hardhandig tegen de grond gedrukt wordt. Dat soort beelden die dus vol trots door Ben-Gvir op X gedeeld worden.
2: In Hengelo zijn twee treinstations vernield. De schade is groot, zegt spoorbeheerder ProRail.
4: Glazen wachtruimtes zijn kapotgeslagen, kaartautomaten vernield, een reisinformatiebord en een incheckpaal zijn zelfs beschoten. De schade loopt in de vele duizenden euro's.
2: Het is niet duidelijk waarmee is geschoten. De eerste vernielingen waren in de nacht van 18 op 19 mei. Dan tot besluit de weersverwachting voor vanavond en vannacht. Het is droog, minimaal is het een graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds meer door. En morgen wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA-europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct. Hij zegt dat hij na 17 jaar niet meer de energie heeft om door te gaan. Ook zegt hij dat hij relaties heeft gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout is vicevoorzitter. Eickhout zegt dat hij dat niet had mogen doen en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Koning Willem-Alexander heeft het eerste deel van het landelijk waterstofnetwerk geopend. Het gaat om een pijpleiding in de haven van Rotterdam die waarschijnlijk eind dit jaar gebruikt gaat worden door fabrieken van Shell. Uiteindelijk moet het waterstofnetwerk alle industriegebieden in Nederland verbinden. Vakbond FNV wil over ruim een maand het trein- en busverkeer een ochtend platleggen. FNV wil zo een statement maken tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. De vakbonden hadden het kabinet een ultimatum gegeven tot eind deze maand. De FNV neemt nu alvast een voorschot, zegt verslaggever Aida Brands.
3: Ja, de vakbond zegt tijd nodig te hebben om zo'n actie te organiseren. Maar ja, ik denk dat we dit ook wel een beetje moeten zien als het drukmiddel op het onderhandelingsproces. De minister heeft tot 25 mei gekregen om te reageren. En de andere vakbonden hebben wel besloten om tot die tijd even te wachten.
2: De staking staat gepland op 24 juni. Oud-president Raúl Castro van Cuba is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor moord en samenzwering. Dat blijkt uit rechtbankstukken die openbaar zijn gemaakt. 30 jaar geleden haalden Cubaanse straaljagers twee vliegtuigjes neer, afkomstig uit Miami. Er vielen 4 doden. Raúl Castro was toen minister van Defensie. En het weer vanavond en vannacht droog bij minimale graad of 11. Morgen eerst nog wat wolken, later op de dag steeds meer zon. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade is gespecialiseerd in glasschade aan alle voertuigen. Heeft u een sterretje groter dan een euromunt? Dan is het noodzakelijk de ruit te laten vervangen. Onze technici hebben jarenlange ervaring en liefde voor hun vak, waardoor zij nauwkeurig en vakkundig werken. Bovendien heeft u bij ons altijd 4 jaar BOVAG-garantie op de ruit. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
6: Op RPL in Woerden en Mid-Alt FM regio Oudewater.

Hit Shadow. Het zijn ruim 6 minuten alweer over het hele uur. In aflevering 1991 van het programma Hit Shadow. De eerste plaats die je hoorde was er een uit de jaren 60 van de Motions. Het nummer Why Don't You Take It. En we draaiden niet helemaal zomaar. Omdat maandag 25 mei, dus aanstaande maandag... hoopt Gerard Romein van deze groep jarig te zijn. Wordt hij 80 jaar. Een man die niet alleen bij de Motions... maar onder andere ook bij de T-Set gespeeld heeft. En ja, hij is nog steeds actief, hè, als die... Hij woont in het buitenland, maar als hij in Nederland is... speelt hij met andere muzikanten en kan je hem nog steeds inhuren. 80 jaar hoopt hij te worden. Ja, The Motions, hè, heel veel hits gehad. De groep van Robbie van Leeuwen. En dit was er dan een van. Een dubbele A-kant trouwens. My Love is Growing stond ook in de Veronica Top 40. Nou, wat gaan wij het komende uur doen? Ja, we gaan terug. En een hele tijd geleden, ik zag al dat het in december vorig jaar voor het laatst was... naar de Zwitserse hitparades die we volgen vanaf het moment dat zij met een top 10 begonnen. Een wekelijkse top 10. En we zijn aanbeland in 1969. En ja, in dit komende uur gaan we de juni en de juli maand doen. En dan beginnen wij in 3 juni in die hitparade. Mendocino van het Sir Douglas Quintet staat op een eerste plaats. Maar er zijn 2 nieuwe. Nou, en die eerste nieuwe die staat op nummer 8. En dat zijn de Edwin Hawkins Singers. Nummer, ja, is een traditioneel nummer. Een oude bewerking van een oud-Amerikaans kerklied. Ja, dat ging dat koor opnemen. Ja, Betty Watson en Edwin Hawkins. Ze waren beide lid van een kerkkoor in Berkeley in Californië. Ze gingen dit nummer opnemen. En ze hadden 1000 exemplaren laten persen voor ja, familie en vrienden. En ja, zoals het zo vaak ging natuurlijk... kwam er een van die exemplaren in handen van een DJ. Die ging het draaien. Ja, en toen werd het een hit. In Nederland zelfs op een eerste plaats. Nou, we gaan zien in deze hitparades wat het in Zwitserland gaat doen. Op nummer 8 binnengekomen. Oh, Happy Day.

de Edwin Hawkins Singers uit de Zwitserse hitparade van 3 juni 1969. En daar komt hij binnen, ja, op een 8e plaats. Ja, wij gaan, voordat we zometeen weer naar die tweede nieuwe in diezelfde top 10 gaan, eerst naar de top 3 van 50 jaar geleden. Die van 22 mei 1976. De Nederlandse top 40 van 5 naar 3 gestegen door Rubettes en You're the Reason Why. Ferrari met Sweet Love van 3 naar 2. En Sammy Davis Jr. nog steeds op 1 met Beretta's Theme. Dan in de Verenigde Staten volgens Billboard Fold Around and Fell in Love van Elvin Bishop van 4 naar 3. Diana Ross van 5 naar 2 met Love Hangover en Silly Love Songs van Wings van 3 naar 1. En dan in het Verenigd Koninkrijk bij Record Mirror. Ja, op nummer 1 nog steeds. Net zoals vorige week dus Fernando van ABBA. Van 11 naar 2 gestegen J.J. Barry met No Charge. Nummer wat wij kennen van Bob Bauber. En dan heet het Voor Niets. Dezelfde strekking van de titel. En van 9 naar 3 gestegen The Four Seasons met de opvolger voor December 63. Hier is Silver Star.

gestegen van een negende naar een derde plaats. 50 jaar geleden in het Verenigd Koninkrijk, de Four Seasons met Silver Star. Ja, dan gaan we weer terug naar de Zwitserse hitparade, die van 3 juni 1969 naar die tweede nieuweling. En die plaats die komt binnen op een derde plaats. En de week erop, dat is wel heel grappig, zou die gelijk door naar nummer 1 stijgen. Dus dan weet je dat ook alvast, ja. Ja, op 9 november, en dan gaan we even terug in de tijd, 1966. John Lennon ontmoet tijdens een kunstexpositie een vrouw waarvan Paul McCartney later gezegd zou hebben dat zij het einde van de Beatles heeft betekend. Yoko Ono. Nou, John was op dat moment nog getrouwd met Cynthia, maar het echtpaar ging in november 68 uit elkaar. Een half jaar later trouwden John en Yoko. Nou, dan krijgen we natuurlijk die bekende huwelijksreis, en die ze op verschillende plaatsen in de wereld hielden. Ze waren ook in Nederland een week lang in het Hilton Hotel om te mediteren. Nou, die actie leverde veel publiciteit op. En John was door een deel van die publiciteit nogal geërgerd. En zijn frustratie uitte hij onder andere in The Ballad of John en Yoko.

De Beatles met The Ballad of John and Yoko. Nou, dit nummer hebben ze op één dag opgenomen, op 14 april 1969. En George en Ringo, zij waren er niet bij. Er gaan twee verhalen volgens sommige bronnen, omdat de meningsverschillen toen al erg ver uit elkaar lagen qua muzikaliteit. Ja, en de andere is dat het snel opgenomen moest worden en dat ze geen tijd hadden om die andere twee jongens op te trommelen. Nou, ik denk dat het eerste zou mij wat beter in het liggen als het tweede. Want ja, als je dat toch een single met elkaar opneemt, dan doe je dat ook met elkaar zoals je het altijd gedaan hebt. In ieder geval The Ballad of John and Yoko. Hij kwam binnen in de Zwitserse hitparade op een derde plaats. En de week erop stijgt hij dan naar een eerste plaats. Nou, op 10 juni geen enkele nieuwe, dus wij gaan gauw naar die van 17 juni. Er is één nieuwe op nummer 8. En daar staat Desmond Dekker. Ja, Desmond Dekker, een man die in 2016 is overleden. Samen met de Aces. Hij kwam uit Jamaica, oude Engelse kolonie. Britse kolonie. Er kwamen steeds meer artiesten vandaan. Er werd zelfs een label opgericht om Jamaicaanse artiesten in Engeland en West-Europa te promoten. En nou, dit was eigenlijk de eerste internationale grote hit van dat hele gebeuren. Samen met de Aces in Israelites.

Nog even geduld en dan is het weer zover. Donderdag 16 juli, van 9:00 a.m. tot 18:00 p.m. De Oldtimers Day.

Ja, op de 16e juli op RPL en Midland FM. Maar ook bij RTV Krimpenerwaard op een nog nader te bepalen datum. We houden je daarvan op de hoogte in het programma Het Shadow. Maar we gaan eerst naar de verjaars- en memorialkalender. En Desmond Dekker, aanstaande maandag is het zijn sterfdag. Hij overleed op 64-jarige leeftijd en niet in 2016, maar in 2006. En als we dan even naar de andere kijken deze week. Hè, Robin Gibb van de Bee Gees. Nou, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Cher, ja, op woensdag de 20e, zei 80 jaar hoopte te worden dan. En donderdag 21 mei is Ronan O'Reilly zijn geboortedag. De grote man achter Caroline, 86 jaar geleden. Een dag later is het de geboortedag van Charles Aznavour, 102 jaar geleden. En weer een dag later de geboortedag van Robin Banks. De DJ bij Radio Noordzee, waar ik nog een paar weken samen mee mocht werken op de Mebo, toen dat schip in Slikkeveer lag, 76 jaar geleden. Ja, en dan op zondag, dus weer een dag later, is het de sterfdag van Hermien van der Weijden. Ook bekend hè, als Hermien Timmerman van het duo Gert en haar team Hermien Timmerman. Zij overleed op 59-jarige leeftijd na een turbulent leven in 2003. Dus alweer 23 jaar geleden. Nou, ze hebben samen ook heel veel leuke platen gemaakt. Deze is op single verschenen, maar heeft nooit in de Nederlandse hitparade gestaan. Van oorsprong een Zweeds nummer. En het klinkt altijd zo vrolijk, ondanks de tekst. Waarom heeft men op het stadhuis dat verzwegen?

Ja, in het. Ja, waarom heeft men op het stadhuis dat verzwegen van Gert en Hermien Timmerman? Ja, en we draaiden deze plaat omdat Hermien Timmerman, zondag 24 mei is het haar sterfdag. Zij overleed 23 jaar geleden op 59-jarige leeftijd. Nou, wij gaan weer terug naar de Zwitserse hitparade, die van 1969 en die van 24 juni. Nou, het grappige is dat de Beatles zakken nu van 1 naar 2... en het Sir Douglas Quintet, wat al op 1 had gestaan... stijgt weer naar een eerste plaats. Maar één nieuwe, en die staat op nummer 10, de Bee Gees. En ze rommelden heel erg in die groep. En ja, Robin was de groep, had verlaten. Colin Petersen werd uit de band gezet omdat hij had gedreigd... een rechtszaak over de rechten wie de groepsnaam bezat. En Robin was op de solotour gegaan. En die andere twee broertjes, Barry en Morris... ja, die gingen gewoon samen door als de Bee Gees. En de hits bleven ook gewoon komen, hoor. En de eerste die ze uitbrachten als duo, dat was Tomorrow, Tomorrow.

0: luistert naar Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: En je hoorde de Bee Gees met Tomorrow, Tomorrow in die Zwitserse hitparade. Ja, die door Media Control AG werd samengesteld in Auftrag van Schweizer Radio DRS. Ja, en die Zwitserse hitparade die werd iedere zondag uitgezonden in die tijd. 'S middags tussen 2 en 6 uur of DRS draai. Ja, en de Bee Gees, zij waren de enige nieuwe in deze hitparade. Dus dat betekent dat wij van 24 juni naar die van 1 juli gaan. Nou, in die hitparade stond helemaal geen nieuwe, dus dan gaan we naar die van 8 juli. En dan komen we terecht op nummer 10. En daar staat Joe South, een man die intussen is overleden. Hij is geboren op 28 februari 1940. Hij schreef ook heel veel nummers voor andere artiesten. Voor Billy Joe Royal, bijvoorbeeld Down in the Boondocks. Maar hij was ook medeschrijver van Rose Garden van Lynn Anderson. Maar hij had ook zelf een hit in 1969 met Games. People

0: De grootste hits uit de jaren 60 en 70 en de mooiste zeezenderfragmenten. Dit is Hit Shadow met Henk Schellevis.
1: Cover or topper?
2: Ja, voor de cover topper gaan we naar een van de twee beloftes van vorige week, hè, die ik in ga lossen. En die eerste, dat was ja, de schommelstoel van Gert Timmerman, hè, Sitting Alone in an Old Rocking Chair. Nou, dat Pierre Cartner later in 1971 ja, dit refrein gejat had en een proces aan zijn broek kreeg. En ja, toen moest hij het refrein aanpassen. Dat heeft hij ook gedaan. Maar ja, de single was al op de markt verschenen, dus daar kon niks meer aan gedaan worden. Maar op de LP, Corrie in de Rekels 3, kwam een aangepaste versie. En we gaan eerst de singleversie draaien, want dan hoor je hoe het origineel klonk en denk aan de schommelstoel. En daarna wat Pierre Cartner er dan uiteindelijk van gebakken heeft in Rozen die bloeien.

Ja, zo werd Rozen die bloeien rozen, zoals het op de LP vermeld staat. En Pierre Cartner had zijn belofte ingelost. En als je goed luistert, dan kan je zien dat die twee eerste zinnetjes die Corrie opnieuw heeft ingezongen, gewoon in het bestaande nummer ingemixt zijn. En als je luistert naar de LP-versie, als je die hebt of eens een keer hoort, moet je eens goed luisteren naar het laatste refrein. Dan komt er een stukje instrumentaal en dat is er ook tussen gemixt. Maar als je heel goed luistert, hoor je dat niet helemaal goed gegaan is, dat mixen. Maar goed, who cares? Pierre Cartner in ieder geval met Corrie en de Rekels en de Rozen die bloeien in de cover or topper. We gaan naar nummer 9 uit diezelfde hitparade van 8 juli. Van de Zwitserse hitparade, want 1969. Want op nummer 9 staat ook een nieuwe. En dat is dan weer zo'n symfonische groep. Aphrodite Child. Ja, en die had voor deze single een bestaand thema uit de klassieke muziek genomen. De basis voor dit nummer was Plaisir d'amour van de Franse componist Jean-Paul Martini. De Franse producer Boris Bergman en Evangelos Papadandaziou, een van de leden van de groep, zij schreven de eigentijdse bewerking. En dat de groepsleden hun Griekse afkomst niet helemaal verloochenen, dat kan je aan de hoes van de single zien, want ze staan daar in klassieke Griekse kleding op afgebeeld. Hier is I Want to Live.

Child and I Want to Live. Ja, een plaat die binnenkomt op een 9e plaats. En dan gaan wij naar... Mendocino staat trouwens nog steeds op nummer 1 deze week. Maar meer nieuwe zijn er niet in die hitparade. Dus dat betekent dat we één weekje verder gaan naar die van 15 juli. En daar staan 2 nieuwe platen in, op nummer 7 en op nummer 5. Ja, op nummer 7 komen we toch weer even terug bij John en Yoko, hè, die bed-ins hadden. En hadden ze veel publiciteit meegekregen. Nou, tijdens één van die bed-ins werd dit nummer opgenomen, die op 31 mei 1969 op kamer 1742 van het Queen Elizabeth Hotel in Montreal in Canada. Tijdens die rommelige opname waren niet alleen John en Yoko aanwezig, maar veel vrienden van het kerstverse echtpaar zorgden voor het handgeklap en de achtergrondzang. En dan moet je denken aan Andy White, Eric Clapton en Klaus Voorman, om er een paar te noemen. Ze noemden zichzelf de Plastic Ono Band, terwijl die Plastic Ono Band later pas samengesteld werd nadat dit nummer al was opgenomen. Heel bijzonder allemaal. Maar goed, het was een grote hit wereldwijd. Give Peace a Chance. Yo.

0: De Plastic Ono Band, nieuw op nummer 7 met Give Peace a Chance. Een plaat die in Nederland 2 weken lang aan de top van de Veronica Top 40 zou staan. Zometeen die andere nieuwe op nummer 5, maar we gaan eerst naar het radiofragment. Net zoals vorige week, naar een stukje met Joost de Draaier uit de Veronica Top 40 van 26 maart 1966.
1: Een belletje trekken, hè? Baf, foei. Oh, Johnny hadden we nooit van je gedacht, foei. Hij is ook gezakt van 23 naar 28.

0: vriendschap, vrolijkheid. Ja, het wordt pas goed met Coca-Cola. Wat een verkwikking, zo'n koelglas Coke. Laat iedereen genieten van zoveel spontane gezelligheid. Wat pas goed met een Coke. U hebt toch ook altijd een paar gezinsflessen Coca-Cola in huis?
1: Dat dacht ik ook leuk voor bij de Veronica Top 40, de enige echte. Tranen met tuiten van blijdschap dit moment te zijn gestegen. U wens een heel top van 35 naar 27. Cry me a river.

0: draaien de eerstelingen en zomaar een hit en zomaar gestegen ook 8 plaatsen. Dat is even goed wat fijn voor de jongens. Leven Den Haag, leven u in de Hilltops. Van 35 naar 27, Cry Me a River met stip, stip, stip, stip. Vijf plaatsen gezakt met Fernando en Filippo. 26 nu.
1: Ja, twee stukjes uit de Veronica Top 40 van 26 maart 1966. En daardoor, tussendoor hoorde je het nummer 5 geluid. De Rolling Stones uit 1969. Ja, een groep daar best wel wat reuring was in 1969. In diezelfde maand, in juli, was Brian Jones verdronken in zijn eigen zwembad. Vlak nadat hij uit de groep was gezet. Zijn vervanger Mick Taylor, die 2 dagen na Brian's dood voor de eerste keer een Stones-concert te zien was. Dat vond dan weer plaats in het Londense Hyde Park, waar meer dan 250.000 fans op afkwamen. Honky Tonk Women, plaat die ook in Nederland een hit was, nu nieuw binnengekomen in de Zwitserse haren op een 5e plaats. Ja, voordat we dan zometeen naar de volgende nieuwe gaan, de 2e belofte die we af moeten lossen. En daar ga ik zo meteen iets over vertellen, want Jan Lambert heeft hem al gestart. Start, dus luister eerst maar even naar Vicky. Goed.

0: naar het Eurovisie Songfestival hebt gekeken, naar de eerste halve finale op dinsdag, opende Vicky Leandros met dit nummer. In het Frans dan natuurlijk L'amour est bleu. Ze zong het, want om 1967 deed zij met dit nummer mee aan het Songfestival. En toen werd ze vierde. Sandy Shaw werd toen eerste. En er was toen beloofd dat zij in 2026 dit eerste halve finale zou openen met dit nummer. En dat deed ze dan ook, L'amour est bleu. En het was aardig dat ze dit nummer ook in het Nederlands had opgenomen. Liefde is zacht, heet het dan. Dat heb je dan uiteindelijk gehoord. Ja, dat 70ste Eurovisie Songfestival. Bulgarije heeft het gewonnen. Israël werd tweede. Ja, en er was natuurlijk weer de nodige reuring over van alles en nog wat op dat Songfestival. En ja, zo dat, ik vind het altijd heerlijk, want het is ieder jaar hetzelfde. Er is altijd wel wat. Ja, wat één helemaal verschrikkelijk vindt, dat vindt de ander helemaal geweldig. En ja, en dat zag je ook weer op dit Songfestival. Nou, we gaan nog één plaat draaien voordat we eruit gaan. Dat betekent dat we die allerlaatste van 29 juli laten we liggen tot de volgende keer. Ja, deze week de Edwin Hawkins Singers met Oh Happy Day op 1. Maar die zak je die week erop weer naar 2. En weer Mendocino op een eerste plaats. En er is één nieuwe in deze hitparade op nummer 10. En daar gaan we mee eindigen. Lammert, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henk Schellevis. Ja, het afgelopen uur heb je kunnen luisteren naar hits uit de Zwitserse hitparade. Uit 2 maanden uit 1969. Volgende week gaan we naar een Veronica Top 40 uit 1976. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde datum. Ja, bedankt voor het luisteren. En we laten je alleen met die nummer 10 notering uit die hitparade van 22 juli van het jaar 1969. Creedence Clearwater Revival en Bad Moon Rising.
1: Dit is Midland FM. Radio voor oude water en omgeving.
2: Op RPL in Woerden en Midland FM, regio Oudewater.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend dat hij een relatie heeft met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is lid van de Groenen en Eickhout vicevoorzitter. Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. De politie in Maastricht heeft de archeoloog aangehouden die onlangs de vermoedelijke resten vond van musketier D'Artagnan. De resten zijn onderzocht in Duitsland en daarna had de gemeente Maastricht aan het Duitse onderzoeksinstituut gevraagd om de botten per post terug te sturen. Maar dat vond archeoloog Wim Dijkman geen goed idee, zei hij eerder tegen de lokale omroep van Maastricht.
3: Die heb ik teruggehaald omdat je niet zomaar zo'n pakketje op de post doet en dan maar moet afwachten of dan het enige echte botje wat erbij zit, of dat dan niet in gruzelementen in Maastricht arriveert.
2: Dijkman heeft een conflict met de gemeente over wie de leiding heeft in het onderzoek. FC Volendam maakt een goede kans om in de Eredivisie te blijven. De club won de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Willem II met 2-1. De returnwedstrijd is komende zaterdag in Volendam. Een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Gistermiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En het weer vanavond en vannacht droog en morgen steeds meer zon en 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: De laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom, welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: regio-info. Dit is Vlist.
1: Dag luisteraars, op 30 mei is er weer een gezellige, leuke en vooral ook leerzame dag vol boeren-natuurbelevenissen tijdens Dit is Vlist. En wel van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags op het adres Westvlisterdijk nummer 17 in Vlist. Met een bodemspeurtocht, een vogelspotavontuur, slootgeheimen en een rondje erf en land. Het gebeurt allemaal op 30 mei in Vlist.

0: regio-info.
1: Een bericht uit Vlist. Dag luisteraars. Komende donderdag 21 mei is er weer een informatiepunt Digitale Overheid. Dat gebeurt in ons honk aan het Julianenplein 26 in Vlist. U bent van harte welkom van 10:00 tot 11:30. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? U weet het, stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht de mensen op die dreigen buiten te moeten slapen, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Volgens het COA is er vannacht voor 30 mensen geen plek. Omdat het zo druk is, wil het COA alleen kwetsbare mensen binnen laten overnachten. Burgemeester Sloots van buurgemeente Stadskanaal noemt het een onvoorstelbare situatie. Bijna 4 jaar geleden sliepen ook al mensen buiten omdat er geen plek was. Partijleider Klaver noemt het de juiste beslissing dat GroenLinks-PvdA-Europarlementariër Eickhout opstapt. Eickhout maakte bekend na 17 jaar uit het Europees Parlement te stappen, omdat hij geen motivatie meer heeft. Ook schrijft Eickhout dat hij eerder relaties had die niet passen bij zijn rol. Met het vertrek van Eickhout verdwijnt er een hoop ervaring uit het Europees Parlement, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
3: Bas Eickhout is de langstzittende Nederlandse Europarlementariër. Sinds 2009 zat hij onafgebroken in het Europees Parlement. En Eickhout gold op het gebied van klimaat als een invloedrijk Europarlementariër.
2: Partijleider Klaver bedankt Eickhout voor zijn inzet. In Oostenrijk heeft een oud-medewerker van de geheime dienst ruim 4 jaar cel gekregen omdat hij spioneerde voor Rusland. De medewerker verzamelde tijdens zijn werk informatie over Russen die waren gevlucht en waarvan de Russische Veiligheidsdienst wilde weten waar ze nu woonden. De oud-medewerker ontkent dat hij voor Rusland spioneerde en gaat in hoger beroep. De eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van een van de winkels. Het vuur sloeg snel over naar andere winkels. De rookwolken waren in de wijde omgeving van Waalwijk te zien. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat wolken, later breekt de zon door en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl

info. Een zeepkistenrace in Lekkerkerk. Zet het vast op de kalender. Zaterdag 26 september, dan is de zeepkistenrace in Lekkerkerk. Aanmelden kan nu al via www.dorpshuislekkerkerk.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

info. Een bericht van Theater Concordia in Haastrecht. Dag luisteraars, op zaterdag 23 mei treden de Wieners op in Theater Concordia in Haastrecht. Ze brengen rock'n'roll en country uit de jaren 50 en 60. Begin op 19:15. De kaarten kosten €15 en zijn te bestellen via theaterconcordia.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: info.
1: De Negendorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negendorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluiten om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt €5 per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: Regio Info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrimpendewaard.nl.

regio-info. Echt niet vandaag. Dag luisteraars, van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni... organiseren de bibliotheek, de gemeente en de politie... alle drie in de Krimpenerwaard... verschillende activiteiten tijdens de actieweek Echt niet vandaag. In deze week worden de inwoners bewust gemaakt van de gevaren van digitale criminaliteit. En ze worden geholpen weerbaarder en zekerder te worden op internet. Er zijn onder andere diverse activiteiten in de bibliotheken in de Krimpenerwaard. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni, echt niet vandaag.

0: TV Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel. Eerder op de dag besloot het COA dat er in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Een Oostenrijkse oud-medewerker van de inlichtingendienst heeft gespioneerd voor Rusland. Zo verzamelde hij informatie over Russen die het land waren uitgevlucht en gaf hij Moskou 3 telefoons van hoge Oostenrijkse ambtenaren. De man kreeg 4 jaar cel. Hij ontkent de spionage en gaat in hoger beroep. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. En 2 jaar geleden was dat al toegenomen tot bijna 4 op de 10... blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders, meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen die het doen, maar de groep mannen groeit ook. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. Voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. Toen won Villa de Europa Cup 1. Voor trainer Emery was het al de 5e Europa League zegen. Het weer droog bij minimale graad of 11 vannacht. Morgen eerst wat wolken, later op de dag breekt de zon steeds vaker door bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

de Nationale Zilverdag. Dag luisteraars, komt steeds dichterbij. Maandag tweede Pinksterdag is het de 40ste editie van de Nationale Zilverdag in Schoonhoven. Het gehele centrum wordt deze dag omgetoverd tot één grote smederij en goud- en zilversmidwerkplaats. De organisatie heeft ditmaal gezorgd voor een aantal verrassingen. En ook een aantal veranderingen voor op Schoonhoven de drukste dag van het jaar. Kom ook langs en geniet van het aloude ambacht. De 40ste editie van de Nationale Zilverdag, tweede Pinksterdag, van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Een ruime meerderheid van de VN-landen vindt dat ze de plicht hebben om klimaatverandering tegen te gaan. 141 landen, waaronder Nederland, stemden tijdens de algemene vergadering voor. 8 landen stemden tegen, onder wie de VS, Iran, Rusland en Saoedi-Arabië. India, een van de grote uitstoters van broeikasgassen, onthield zich van stemming. Het ging in New York over het advies van het Internationaal Gerechtshof vorig jaar over klimaatverandering. Landen moeten verantwoordelijkheid pakken. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze voor de rechter worden gesleept. Vanuatu, een eilandenstaat in Oceanië, bracht daarop de resolutie in bij de VN. Het aantal mantelzorgers neemt toe. 12 jaar geleden was een derde van de Nederlanders het. 2 jaar geleden was dat toegenomen tot bijna 4 op de 10. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In totaal zorgden 5,5 miljoen Nederlanders voor iemand anders. Meestal een familielid zoals ouders of schoonouders. En de hulp die ze leveren verschilt van financiën regelen tot persoonlijke verzorging of gezelschap houden. Het zijn vooral vrouwen, maar de groep mannen groeit. En de meeste mantelzorgers zijn 55 plus. Velen maken zich zorgen over overbelasting door de druk die het met zich meebrengt. En de eigenaar van de door brand verwoeste woonboulevard in Waalwijk wil alle winkels nog voor het eind van het jaar weer laten herstellen. De brand brak een maand geleden uit in het magazijn van één van de winkels. Het vuur sloeg vervolgens snel over naar de andere winkels in het blok. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Lekker Britsen. De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen 3 euro per persoon.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

info. Vraag nu subsidie aan. Tot en met 1 juni kunnen organisaties, stichtingen en verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente Krimperwaard. Heeft u vragen? Mail dan even naar info@krimperwaard.nl.

0: regio-info.
1: De eikenprocessierups. De gemeente Krimperwaard bestrijdt de eikenprocessierups in de openbare ruimte als dit voor overlast zorgt. Tot en met augustus is de overlast door de brandharen van de eikenprocessierups het grootst. Als u nesten ziet, kunt u dat melden bij de gemeente Krimperwaard. Kijk voor alle informatie op krimperwaard.nl. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.